0: Kalfen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

good on it.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1-seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: golven. Met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43. Nu is dat

0: plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
1: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Sporten, zwemmen, bewegen, cultuur. Het komt zometeen allemaal in één. En dat in het Vitaliteitscentrum Alphen aan de Rijn. Termen 2, de organisatie achter de zwembaden Aquarijn en De Hoorn en Alphvitaal. Ja, dat wisten we al. Die gaan per 1 januari samen verder in een nieuw vitaliteitsbedrijf. En het college heeft Remco Pielstroom, huidige directeur van de Termen 2, benoemd tot directeur-bestuurder van die nieuwe organisatie. Hij neemt de taak dan om het vitaliteitsbedrijf de komende maanden verder op te bouwen en in te richten. Remco, hebben we aan de telefoon. Remco Pielstroom, goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
1: Mag ik je alvast feliciteren of is de aanname nog iets te voorbarig?
2: Nee, je mag me feliciteren.
1: Nou, gefeliciteerd.
2: Het college heeft besloten mij aan te stellen als nieuwe directeur van het directeur-bestuurder van het vitaliteitsbedrijf.
1: Hoe blij ben je?
2: Heel blij. Ja, ik vind het een hele mooie uitdaging om hiermee aan de slag te gaan.
1: Waarom vind je dat zo fijn? Dat je eigenlijk, het idee is natuurlijk al ontstaan als directeur-bestuurder van de Termen 2. Nu mag je dan eigenlijk het plan gaan doorzetten. Is dat ook hetgeen waarom je zo blij bent hierover?
2: Deels. Maar het is natuurlijk deels om samen met de collega, de nieuwe collega van Alphvitaal, nog beter onszelf positioneren in de samenleving van Alphen aan de Rijn. Ja. Dat is eigenlijk het mooie wat er op ons af gaat komen.
1: En kun je dan makkelijk doortrekken met de plannen die er al liggen? Of moet je nu eigenlijk echt aan de slag om alles opnieuw op te bouwen?
2: Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop dat er is een hele gezonde basis natuurlijk in het zwembad. En er is een hele gezonde basis bij Alphvitaal. Waar Arjan met zijn collega natuurlijk een fantastisch werk heeft geleverd. Dus ik hoop het niet. Wat er wel anders gaat worden is, er komt natuurlijk een andere dienstverlenende overeenkomst waar de gemeente wat van gaat vinden, wat wij gezamenlijk moeten gaan doen, moeten gaan uitvoeren binnen de gemeente Alphen aan de Rijn.
1: Ja, wel, voor wie het dossier nog niet helemaal kent, welke transitie gaan de Termen 2 en Alphvitaal zo meteen dan maken?
2: Het is eigenlijk... Wat bedoel je precies met jouw vraag nog?
1: Wat gaat het vitaliteitsbedrijf zo meteen dan doen?
2: Ja, het vitaliteitsbedrijf gaat nu al doen wat we al doen. Dus de exploitatie van de zwembaden, de Hoorn, Aquarijn en het buurthuis Alphen aan de Rijn. En de taken die natuurlijk de buurtsportcoaches en andere vitaliteitsactiviteiten van valpreventie tot aan Nijntje-diploma, wat Alphvitaal natuurlijk uitvoert.
1: Ja.
2: Dat voort te zetten.
1: Ja, dus eigenlijk wordt het dan nu gewoon vanuit één bedrijf allemaal geregeld en worden de huidige taken eigenlijk ook gewoon voortgezet?
2: Dat zeker, maar goed, er komt natuurlijk de hoofdtaak is natuurlijk maatschappelijk te verbinden van de organisaties. Dus niet alleen dat wij met sport, bewegen, zwemvaardigheid, et cetera, aan de slag gaan. Maar het is natuurlijk ook veel belangrijker om met andere activiteiten gaan doen met de netwerkpartners die er ook nog zijn, om te zorgen voor een gezamenlijke bijdrage voor de gezonde en gezonde ontwikkeling en de participatie in Alphen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij een graad of 17. Later op de dag gaat het regenen en dan wordt het maximaal 18 graden.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Lian van Buur, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Orkestleider van de Jossie Band aan de telefoon. Ja, bijzonder verhaal. Het gaat over sokken en een kraam. Ontstond daar ineens een oproep op social media vanuit jullie. Vanuit de Jossie Band, want jullie zochten een kraam, hè?
2: Ja, nou dat klopt. Want ja, dit is natuurlijk de Alphense Jaarmarkt morgen. Daar hebben we natuurlijk eigenlijk nog nooit gestaan met een kraam. Maar omdat wij dit jaar nog steeds ambassadeur van de vrijheid zijn en we ook nog sokken in de verkoop hebben, dachten we van ja, het zou natuurlijk wel heel leuk zijn om in Alphen een keertje van de partij te zijn.
1: Ja, en jullie willen ook van die sokken af op een gegeven moment.
2: We willen op een gegeven moment ook natuurlijk wel van die sokken af. Het zijn hele mooie sokken, maar je wil er op een gegeven moment toch vanaf. Want ja, er ligt toch voorraad. En dan wil je natuurlijk een kraam. Maar ja, een kraam kost geld. En ja, voordat je dat er dan weer helemaal uit hebt, dan moet je wel heel wat sokken verkopen. Ja. Dus dachten we doen gewoon een oproepje.
1: Ja, en dus een kraam kost inderdaad heel veel geld. Dat verwacht je bijna niet. Maar ja, de mensen die uiteindelijk zo'n kraam huren, hè, die erachter staan, die moeten hem huren. En die moeten daar ook heel veel geld voor betalen. Ja, dan zou het zonde zijn als je inderdaad de opbrengst van die sokken dan uiteindelijk naar zo'n kraam moet gooien. Dan heb je het eigenlijk allemaal voor niks gedaan. Want uiteindelijk...
2: Nou ja, precies.
1: Waar gaat het geld van die sokken naartoe dan, van de opbrengst?
2: Dat is natuurlijk wel voor het instrumentenfonds. Want en die sokken hebben we natuurlijk ook... die heeft de HEMA natuurlijk voor ons ontwikkeld van het voorjaar. En dat kost natuurlijk ook geld. En de HEMA heeft ons echt wel een leuke prijs gegeven. Maar ook die sokken kosten geld. Dus daar moet je natuurlijk wel wat bovenop doen om daar wat aan te verdienen. Maar ja, we willen heel graag nog weer nieuwe orkestkleding. We willen nog wat nieuwe muziekboeken uitbrengen. We willen natuurlijk wel de komende jaren door kunnen blijven gaan met muziek en met de Jossie Band. Dus dan moet je natuurlijk ook een soort als ondernemer reageren en zeggen, er moet wel geld binnenkomen.
1: Ja.
2: En ik snap heel goed hoor dat men voor een kraam geld rekent. Want ja, het is natuurlijk heel veel werk om 500 kramen neer te zetten. Het gaat om de veiligheid, het gaat om het organiseren. Dus ik snap het best wel. Ik vond het op zich wel even jammer, want ik vroeg ook van ja, we zijn een stichting en kan het dan niet voor de helft? Want dan hebben ze een bepaald tarief. Nou, dat kon niet, omdat we toch... Zij zeggen dan, ja, je bent commercieel, want je verkoopt toch wel iets. Dus we moesten dan €120 betalen. Maar we hebben gelukkig een sponsor gevonden. Ja. Bar Bistro Daan, die heeft gezegd, ik sponsor de kraam. En ik moet zeggen dat er nog meer mensen hadden gereageerd van, kunnen we wat doen? Er is zelfs een mevrouw, die heeft ook nog wat geld overgemaakt voor ons, voor de kraam. En denk ik, ja, dat is natuurlijk wel weer hartverwarmend. En ja, weet je, de Zwammerdamse Jossie Band kan natuurlijk eigenlijk niet op de Alphense Jaarmarkt ontbreken, vind je niet?
1: Nou, zeker niet als ze en ambassadeur van de vrijheid en inderdaad, de Alphense Jossie Band, dat hoort er gewoon bij, inderdaad.
2: Ja, nou ja, en weet je wat eigenlijk ook heel mooi is, of eigenlijk is het helemaal niet zo mooi, maar wel heel actueel, op de sokken staan de vrijheid om te zijn wie je bent. Hè? Dus dat was natuurlijk in mei heel mooi, maar eigenlijk speelt dat vandaag de dag nog steeds meer. Misschien heb je het wel gezien, maar Armin van Buuren die deed mee met het programma Make Up Your Mind. Die was als drag queen verkleed. En die zei ook van, die wilde daarmee uiten van, ja, ik doe dit één keertje om te laten zien dat iedereen van mij gelijk is, iedereen erbij hoort. En eigenlijk willen wij dat ook uitstralen. En ik denk van ja, ik moet eigenlijk nog even het adres van Armin hebben, dan stuur ik hem met liefde een paar sokken toe. Maar eigenlijk geldt dat natuurlijk voor ons ook, weet je. Onze mensen willen ook laten zien, wij horen er ook bij. En ja, die sokken, het zijn hartstikke goede sokken, heel leuk. En morgen staan we op een prachtige plek.
1: Ja, waar zijn jullie?
2: We hebben echt wel een beetje een marzel. We staan op de hoek van de Castellumstraat, Julianastraat.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. De
7: Ochtendshow. Goedemorgen, 1 over 7 is het. We gaan zo beginnen aan de donderdagochtendshow. Eerste nieuws, Jort NOS.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
9: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
8: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank, omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
10: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen

0: 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
1: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nu het nieuws uit de regio.
3: Ik zat ook op te denken. Wat is dit nou?
2: Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De gemeente Alphen aan den Rijn kan niet zeggen welk deel van de hondenbelasting wordt uitgegeven aan voorzieningen voor honden. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van de VVD en Studio Alphen. De hondenbelasting is namelijk een algemene belasting en komt terecht in de algemene middelen. Algemene middelen. Op de gemeentelijke website stond dat het geld onder meer naar hondenvoorzieningen gaat. Die tekst wordt aangepast. De bouw van 5600 woningen in de Gennephoek brengt flinke financiële risico's met zich mee. Dat schrijft het AD. De gemeente Alphen aan den Rijn staat 20 jaar lang garant voor 60 miljoen euro. Bouwbedrijven BPD en AM staan samen voor nog eens 30 miljoen euro garant. Oppositiepartijen zijn kritisch en vrezen dat de gemeenteraad te weinig invloed houdt. De wethouder belooft de raad minimaal 2 keer per jaar over de ontwikkelingen te informeren. EMM21, Roak en VV Woubrugge weet tegen wie ze spelen in de eerste knock-outronde van de districtsbeker. EMM21 ontvangt VOC. Roak gaat op bezoek bij Ariston 80. En VV Woubrugge speelt thuis tegen Anti-Barbari. Alle drie de wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 17 oktober... en beginnen om 14:30. En tot zover het lokale nieuws.
2: Dankjewel.
3: Ja.
2: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 3 files op dit moment. Het gaat om de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade staat 5 kilometer. En je vertraging is 3 minuten. De A20 dan, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, 3 minuten. En datzelfde geldt ook voor de A20, maar dan Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer, 3 minuten vertraging. Hoe is het op het spoor? Ja, rijdt het daardoor?
3: Ik heb helemaal niks te melden, maar ja, het is altijd een goed punt. Hou eventjes de reisplanner in de gaten voordat je vertrekt.
2: Altijd goed om te weten, inderdaad. En ook goed om te weten, we zijn er vandaag tot 10 uur. Met de ochtendshow.
4: Ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op. Dus ik dacht, misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen. Okay. Ik ga op de radio!
5: De radio?
4: De radio!
6: Nou. De ochtendshow. Met Wesley Hoek.

0: Goedemorgen. 6 minuten over 7 is het. Donderdag 17 september. En van harte welkom bij de Ochtendshow. Een studio Alphen Kagen Braas waar je naar luistert. En Richard Arreman is er natuurlijk ook weer bij. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En je komt hier met een aantal dingen aanzetten. Althans, ik zag eentje zag ik liggen en de ander, wat is, ja. Is dat hetzelfde?
1: Nee, gisterenmiddag hadden we natuurlijk die open dag hier. En ja. toen kwam ik eigenlijk van, ik was even weg geweest, ik kwam weer boven. En zat daar een jonge man zat daar zo met wat cd's. En Karel had met hem staan te praten.
0: Ja.
1: Blijkt dat die jongen een artiest is.
0: Hij is een artiest.
1: Hij woont 2 straten verderop hier vandaan.
0: Oh, dichtbij ook.
1: Heel dichtbij. En hij maakt allerlei soorten muziek, maakt hij.
0: Ja.
1: En hij heeft nu ook cd's gemaakt. Ze doen het met z'n tweetjes doen ze het.
0: Ja.
1: En we hebben 2 cd's gekregen waarvan 1 een limited edition is. Van nummertje 68 van 100 limited editions.
0: We hebben nummer 68 van de 100?
1: Ja.
0: Oh, wauw.
1: Ja, en we hebben dan ook nog een gangbare die gewoon los...

0: krijgen is. Maar ja, hij zegt zo van, ik zou jullie dit graag willen aanbieden. Misschien dat jullie het kunnen draaien op de radio.
1: Heb je het al voorgeluisterd? Nee,
0: ik heb niet. Nee, want nee. Hij is nog helemaal. Ik haal hem ook niet uit de telefoon, die ene. Die andere die.
1: Ja, omdat hij limited edition is, ja, bedoel je ook. Okay.
0: Die andere is gegeven aan Dylan en Koen. Maar die had zoiets van, ja, we laten hem hier liggen in de studio. Dan kunnen de programmamakers gebruik van maken. Ja.
1: Die ik nu hier heb.
0: Ja.
1: Even kijken hoor. Zijn dit dan de songteksten? Ik weet het eigenlijk niet. En ieder die mij kent weet dat ik liever ga mediteren of in stilte ijzelf ontwikkel. Dan dat ik uitbundig ga vieren dat ik besta. Miljonair is een term wat ik heb verzonnen na het lezen van boeken zoals Think and Grow Rich. Eerst moet je groeien als persoon, discipline om datgene te doen wat je uiteindelijk. Ja, er staat een plaatje tussen, dus het is een beetje moeilijk te lezen.
0: Met deze kleur in de studio is ook sowieso wat moeilijk.
1: Het is wat donker in de studio, maar het is een beetje om sfeer te creëren hier. Want we willen ook met jou helpen opstaan, zeg maar. En dan moeten we ook een beetje dat idee hebben. Ja, dat idee heb ik altijd hoor, maar goed, toch voor de sfeer.
0: Maar een hele aardige jongen was het. Ja. Hij heeft zijn telefoonnummer heeft hij ook achtergelaten. We zouden hem kunnen uitnodigen een keertje voor een interview. Hij is 's ochtends gewoon beschikbaar, zegt hij. Dus je gaat hem maar gelijk proberen nu.
1: Ja, we hebben ouderwetse cd-spelers hier in de studio. Dus ik denk, ja. Laten we maar eens even kijken of dat we meteen. We hebben het nog niet geluisterd. Dat is het moeilijke natuurlijk. Ja,
0: precies.
1: Want het kan ook best zijn dat het. Ik hoop het niet hoor, maar dat het gewoon teringherrie is.
0: Maar het schijnt dus allerlei. Het schijnt rustig te beginnen en het gaat steeds beter. Hij zegt het wordt steeds sneller en anders.
1: Maar wat voor muziek is het dan? Heeft hij dat ook verteld?
0: Ja, hij had het over hip-hop, R&B had hij het over.
1: Hip-hop, R&B?
0: Ja, maar hij zegt ik heb me niet alleen op dat album heb ik me niet alleen daaraan vastgehouden.
1: Nee, oké. Ik moet ondertussen even de cd-speler ook hier even selecteren. Want we hebben hier natuurlijk allerlei kanalen waar we mee bezig kunnen zijn. Even kijken, dit zijn. Oh, hier heb ik cd 1. Ja. Ja, het is lang geleden dat ik van zo'n cd-speler gebruik heb gemaakt, moet ik zeggen. Want dat gebeurt niet vaak meer.
0: Als
1: tegenwoordig komt alles uit de computer.
0: Als goed is, doet hij nog gewoon met knop staat. Dus.
2: Hallo.
0: Hij komt er weer uit.
2: Ja.
0: Oh jee. Je moet er boven erin gestopt.
2: Nee.
0: Of zit er nog één in? Wat is het dan?
1: Oh, ik moest hem verder aanduwen.
0: Oh.
1: Hoe moet je nagaan hoe lang het geleden is dat ik hem heb gebruikt? Dus, loading. En loading. Als het goed is, als ik nu op dit knopje druk.
0: Ik word ook een beetje country.
3: Hallo, met Andy.
4: Hallo.
3: Yo, Donny.
1: Yo.
4: Yo, let me go.
3: Yo, hoe gaat het, man?
4: Ja, lekker.
3: Wat
4: gaan doen
3: dan? Ik ben in de studio.
4: Oh, je bent dingen aan het opbrengen zeker?
3: Ja,
4: en
3: ja.
4: Weer?
3: Ja, nou, Don, nu ik je toch spreek.
1: Ja, dat is dan de interlude, zeg maar, richting het volgende nummer. En dan moet ik het volgende nummer moet ik dan ook weer selecteren. Ja. Wacht even.
5: Het is echt al lang geleden.
1: Ja, even kijken hoor. En dan. Ja, dit is dan, want dan zou die door moeten lopen. En dan krijg je die interlude en dan krijg je dan het eerste plaatje, zeg maar. Nou, tot nu toe, de eerste paar seconden, vind ik niet eens heel gek.
0: Nee.
6: Dankjewel dat je mee bent op dit avontuur. Ik zal altijd mijn best doen. Mijn hart hou ik puur. Meer dan dat kan ik niet. Ik hoop maar dat het goed genoeg is. Deel een beetje liefde. Het voelt alsof ik veel mis. Geven doe ik liever, maar ik doe mezelf tekort. Ik moet denken om mezelf eten scheppen op mijn bord. Niemand anders gaat het doen. Ben een man, dat is mijn lot. Kan met niemand echt praten. Vaak maak ik het kapot. Te eerlijk in de spiegel, daardoor ben ik soms bot. Bedoel het niet verkeerd, sorry als het zo klonk. Ben niet altijd even goed met alle woorden uit mijn mond. Soms laat ik mijn gevoel te veel vertalen door mijn tong. Het zat altijd in de weg voordat ik de pen vond. Zelfs al zou ik jou niet hebben, ga ik hiermee door. Zonder dit zou ik echt niet weten waar ik thuis hoor. Vond het licht in het donker, dankjewel daarvoor. De pen is mijn vriend, alles wat ik met hem deel schrijft
1: hij zonder. Ik vind dit gewoon goed.
0: Ja, dit is heel goed.
1: Wat is dit?
6: Schrijveren tegen de rest.
1: Wat voor pareltje is er gisteren ineens langsgekomen dan? Ik bedoel,
6: draag je mee in mijn hart, zelfs al zijn we weinig samen. Levenslessen op een spat is de fundering van mijn waarde. Kan niet stilstaan nu, wortels schieten is verlaten. Tijd om te doen waarvoor ik kwam op deze aarde. Stel mezelf kwetsbaar.
1: Ja, maar dit is gewoon goed, man.
0: Ja, dit is echt heel goed.
1: Maar je hebt ik zie je ook contactgegevens. We gaan die gast gewoon uitnodigen, man.
0: Dat vind ik een goed idee.
1: Andigo heet hij, of Andigo.
0: Ja, Andigo.
1: Andigo.
0: Ja.
1: Ja, en dan, hij heeft zijn cover van het album. Want het heet ook What With Andigo.
0: Ja.
1: Dat is van What's with Andy? Ja. Dat, die cartoon die ooit eens een keer op Fox Kids en later ook op Jetix werd uitgezonden. En dan zie je ook, zeg maar, je ziet ook wel een soort van alfa erin verwerkt of zo. Mm. Althans, dit lijkt op Kerkenzaande, dit lijkt op de kerk.
0: Het schijnt hem ook aardig wat geld te hebben gekost. Want ja, moest natuurlijk wel een tekenartiest moest je ook nog erbij zien. Dus,
1: maar die moeten we uitnodigen, man. En misschien moeten we later dan deze ochtend nog even echt een trekje draaien.
0: Ja, ik zit ook even te kijken. Hij heeft ook een Instagram-pagina, heeft hij. En dat is dan Andigo All Day. Dat is Andigo All Day.
1: En dan met een Y, hè? Is dat,
0: Nee, dit is in dit geval A-N-D-I-G-O-A-L-L-D-A-Y.
1: Oké.
0: Maar ik vond het echt best wel goed klinken.
1: Nou, absoluut.
0: Best wel, ik vond het supergoed klinken zelfs.
1: Absoluut. We gaan die gast bellen. We gaan hem uitnodigen hier in de studio. En dan hopende dat hij hier wil komen en zijn verhaal wil vertellen.
0: Want prima.
1: Ja, goed, hij was hier gisteren al, dus waarom zou hij dat niet willen?
0: Nou ja, hij heeft ook gewoon gezegd. Ik sta overal voor open.
1: Oh, hij heeft
0: het
1: ook gezegd?
0: Ja.
1: Nou, top. Dan gaan we gewoon uitnodigen. En dan gaan we hem hier live uitnodigen in de studio. Jij, live spelen is altijd een beetje lastig hier. Maar goed, we hebben in ieder geval zijn cd. En ook de best wel bijzondere uitgave.
0: Ja, daarom.
1: Nummer 68, hè, was het?
0: Nummer 68 van de 100.
1: Nummer 68. Ja, dat heeft niks met de Chinees te maken. Maar dat, van de 100 tracks die er zijn. Of albums, cd's. Wat is het? Is het een album?
0: Ja, volgens mij is die ook een klein beetje anders, deze...
1: Ja, hij zag er wel iets anders uit.
0: Hoes,
1: ook, tof, man.
0: Ja.
1: Leuk, gaan we doen. En ben je ook een artiest? Of ken je iemand die een artiest is? Beginnend, professioneel, wat dan ook... Komt het uit de regio, zowel Alf als Kagenbrazem. Je bent van harte welkom om hier langs te komen in de ochtendshow. Meld je even aan van tevoren. Kan natuurlijk via redactie@studioalf.nl of gewoon via de WhatsApp. Kan ook. studioalf.nl/WhatsApp. Ja, en wellicht kom jij zometeen net als Andigo. Althans, ja, we hopen nog dat hij ja zegt, maar ik neem aan van wel. Maar kom je gewoon langs en dan horen we wel wat jij... En te vermelden heb, hè? Want jouw verhaal willen we natuurlijk weten. Maar ook willen we heel graag naar je muziek luisteren. Ja. Dus,
0: is ook te vinden op Spotify, mensen. Dus,
1: ook nog. Ja. Jeetje, hij is overal te vinden. Dat is goed. En binnenkort dus ook hopelijk hier.
0: Zeker.
1: Nou, hebben we dat gehad voor nu. Hopelijk hebben we in ieder geval ook een leuke jaarmarkt gehad gisteren. Want ja, dat was het ook. Hopelijk ben je ook even langs geweest hier bij Studio Alfa en Kagenbrazem in zover.
0: Ja, ik hoorde juist de veegwagen voorbij komen. Ik denk bij mezelf, er staat nog helemaal vol met hekken. Wat heeft dat voor zin?
1: Nou, ja... Er moet nog wel het een en ander worden opgeruimd. Ja, want gisteravond natuurlijk ook nog leven, hè, op het, op het plein.
0: Ook. Leven was
1: dus, wat dat betreft hebben we volgens mij best wel een leuke avond gehad. Gaan we het zo meteen over hebben in de ochtend. Verder ook vandaag... gisteren was... hoe heet ze nou? Annelies van Castellum was op bezoek. Ja, ja. Vandaag komt haar directrice op bezoek.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh.
1: Niet om haar te controleren, maar wel om even te praten. Want sinds 1 april is zij begonnen.
0: Ja.
1: Ariane Kop is dat. En zij gaat zo meteen ons een beetje op de hoogte brengen... van wat haar toekomstplannen zijn. Oh. Althans, we gaan het haar vragen. Dan weet ze dat alvast, mocht ze zitten te luisteren. Dat allemaal in de ochtendshow van Studio Alfa Kagenbrazem... voor deze donderdag 17 september. En ja, wat je ook nog wil weten is natuurlijk...
7: Het weerbericht.
1: Zo is het inderdaad. Ja, vanochtend wisselend, zowel bewolkt, af en toe kan er in het westen wat regen of een bui vallen. Nu zul je zeggen, is dat niet hetzelfde? Nee, regen is gewoon regen en een bui is flink.
0: Ja, precies. Ja. Denk maar aan gisteren.
1: Ja, denk maar aan gisteren toen je op de jaarmarkt liep. Vanmiddag wordt het bewolkt, gaat er vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. Af en toe kan het wel een beetje zonnig zijn. Hè? Die zon die kan er wel doorheen sneaken. Maar ja, aan de kust zijn er ook stevige buien mogelijk. Met kans op windstoten, het wordt zo'n 16 tot 18 graden vandaag. Dus het wordt toch wel een flink wat koelere dag dan gisteren. Maar goed, we zitten inmiddels ook op 17 september, hè? Bijna 6 jaar getrouwd, Ries.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Goedemorgen.
1: Ja,
0: ik ga
1: goedemorgen, ja.
0: Ik ga op 1 januari ga ik het 12,5-jarig huwelijk ga ik vieren.
1: Potver. Ja, dat is... Dan moet je wat speciaals gaan doen. De 6 jaar is geen jubileum, dus ik hoef niks te doen.
0: We gaan flink uitpakken. Maar eerst gaan we nog even op vakantie.
1: Eerst nog op... Wat dacht je van eerst een ochtendshow?

0: Trustful van Pink in de ochtendshow van Studio Alpha Kagebrazem. Ook Smokey Robinson en The Miracles, The Tears of a Clown.
1: Altijd blijven lachen.
0: Ja. En dat blijkt dus, hè, want gisteren was er een reactie van Bas en Naad van Toor.
1: Ja. Nou ja,
0: vooral van Naad van Toor. Over dat concert, weet je wel, in Ahoy in Rotterdam volgend jaar. Dat Aad, die wil dit heel graag samen met Bas beleven. Want het is eigenlijk, hij noemt het ook een concert voor hunzelf.
1: Ja, ja, ja.
0: Want het is toch een soort van afscheid nemen. Ja, van de week wordt Bas wordt gewoon 91 jaar, hè. En naar omstandigheden gaat het gewoon hartstikke goed met die twee. Alleen hij zegt ook van ja, als het niet lukt om naar Ahoy te komen, dan zijn Bas en ik gewoon bij Bas thuis. Dan zorgen ze voor een live verbinding, zodat we mee kunnen kijken. En waarschijnlijk wordt er dan ook een videoverbinding met Ahoy Rotterdam gelegd. Maar ja, ze proberen toch die kant op te komen. Ja, en mocht Bas het niet overleven, want daar gaat het natuurlijk het slechts mee tussen die twee. Maar vaak zie je dan ook dat juist degene waar de gezondheid niet al te best van gaat, dat de ander juist overlijdt. Dat zie je ook vaak bij opa en oma, weet je wel.
1: Ik zat laatst iets te lezen. Er was een stukje, ging dat over het ouder worden.
0: Ja.
1: We gaan er allemaal mee te maken krijgen natuurlijk.
0: Maar, ja, dat schijnt, hè. Dat schijnt een ding van het leven te zijn. Circle of life.
1: Dan hebben mensen die 80 zijn ze geworden. Dan weten ze gewoon dat eigenlijk de dood om de hoek staat. En elke ochtend word je wakker van dit is weer een dag erbij. Maar ik heb dus nagaan als je dus 91 bent, wat je net zegt.
0: Ja,
1: dan heb je dat 11 jaar lang al gedaan.
0: En al langere tijd met gezondheidsproblemen kan natuurlijk.
1: Ja, daarom.
0: Dus dat is al vrij heftig. Maar goed, hij geniet van elk moment dat ze bij elkaar zijn en dat ze nog kunnen genieten van hetgeen wat ze hebben gedaan natuurlijk. Gaan ze dus doen met het concert. En nogmaals, als Bas of Aad een van de twee het niet overleeft in zover. Want het is nog een jaar erbij.
1: Ja, daarom.
0: Het is nog ver.
1: Daarom.
0: Kan van alles gebeuren. Ook dat is Circle of Life.
1: Ja.
0: Ja, dan probeert in ieder geval, mocht Aad het wel overleven, daarbij te zijn. Maar in eerste instantie gewoon bij zijn broer. Samen met zijn broer het beleven. Wel mooie gedachtegangen in zover.
1: Zeker.
0: Zeg, laten we ook even kijken naar wat er echt in het nieuws zit.
2: Wat staat er in de krant?
0: Ja, wat staat er zo in de krant? Ries, wat heb jij?
1: Niet zo goed nieuws. Nederland is opnieuw gezakt op de wereldwijde ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
0: Oh ja, dat is groter geworden.
1: Ja, ons land staat nu op plek 46 van de 145 landen tegenover plek 43 vorig jaar. Volgens het onderzoek staat emancipatie van vrouwen in Nederland vrijwel stil. Vrouwen worden onder meer vaak beloond voor hetzelfde werk, minder beloond voor het werk, voor hetzelfde werk. En zijn vaak minder vaak te vinden in leidinggevende functies. IJsland staat trouwens bovenaan. Maar ja, goed, daar woont anderhalf paardenkop, geloof ik.
0: Dat is toch. Ja, we wouden vaak de principes van het noorden van Europa aan. Hè? Dus IJsland, Zweden, Noorwegen. Dat soort landen die schijnen wel redelijk voor elkaar te hebben.
1: Ja.
0: Hier in Nederland, ik zou bijna zeggen, we hebben dan wel koning Willem-Alexander. Maar koning Maxima, dat is eigenlijk gewoon de persoon die alles regelt. En Willem-Alexander is eerder dan het gezicht.
1: Ja.
0: Althans, zo komt het vaak over. Mm-hmm. Ik heb ook die serie van Maxima zitten kijken.
1: Oké. Okay. Was, is het wat trouwens? Of
0: ja, nee, echt tof. Er komt ook weer een nieuw seizoen aan. Dus ik ben echt ik ben aan het smachten en aan het wachten. Okay.
1: Moet ik dan een beetje denken aan The Crown-achtig iets? Of?
0: Ja, maar dan op zijn Nederlands.
1: Ja, precies.
0: Ja, het is wel een Nederlandse productie, dus dat merk je wel. Maar
1: okay.
0: ik vind het wel beter in elkaar zitten dan sommige andere Nederlandse producties.
1: Okay.
0: Het is niet zoals Amsterdam deel 1, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja, precies.
0: Dat niet.

0: Dus even kijken waar ik die kan kijken. Dan,
1: ja, dat kan ik je zo wel vertellen. Zeg maar, het verhaal rondom dat er eigenlijk te weinig mensen bovenaan staan. Of tenminste vrouwen bovenaan staan in de hiërarchie van een bedrijf bijvoorbeeld. Ja, wij hebben een directeur-bestuurder, dat is een vrouw.
0: Ja.
1: Castellum heeft een directrice, dat is een vrouw.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel vrouwelijke burgemeesters. Althans, ja, niet in verhouding, hè, met mannelijke burgemeesters. Nee, nee. Maar dat zie je langzamerhand wel steeds meer opkomen. Ja, althans, in kleine kringen, in onze kring. Maar waar ik wel van mening ben, is dat je dan, je moet vooral ook kijken naar de competenties en de kwalificaties van mensen. Want als je op een gegeven moment mensen bovenaan de hiërarchie gaat zetten en ze kunnen het niet, ook daar kennen we voorbeelden van, of het nou man of vrouw is. Dat moet je niet willen, toch? Je moet toch gewoon kijken wat goed is voor je bedrijf. En of het nou een vrouw of een man is. Ja, in mijn optiek maakt dat niet zoveel uit.
0: Ja, maar ja, je zegt het goed. Er moet gewoon gekeken worden naar de capaciteit van mensen. Of dat ze het aankunnen of niet. Weet je, er moet niet gekeken worden naar man of vrouw. En ik vind eerlijk gezegd wel dat gelijke monniken, gelijke kappen. Dus dezelfde verloning.
1: Nee, absoluut. Ik bedoel, dat moet gelijk staan aan elkaar. Ja. Waarom dat niet is, ik snap dat ook totaal niet.
0: Ja, zouden mannen dan beter zijn in onderhandelen? Ik betwijfel het.
1: Ja, dat zou kunnen. Kijk, het hele probleem ligt natuurlijk vooraf. In de aanloop daar naartoe. Ik bedoel, mensen moeten toch een sollicitatie ingaan. Ja, dan kun je keuzes maken als bedrijf. Ja, dan kan ervoor worden gekozen om te zeggen, we willen liever toch die man, want die straalt wat meer uit. Of we willen toch die vrouw. Kijk, daar moet je keuze in maken. Maar je moet wel kijken naar gelijke competenties. Stel, ik was een vrouw geweest, jij bent een man.
0: Ja.
1: Wij kunnen allebei hetzelfde. En wij gaan solliciteren voor een directeursfunctie.
0: Ja.
1: En wij zouden dat allebei kunnen.
0: Ja.
1: Ja, dan moet je toch gewoon kijken naar wat er het beste past. In plaats van dat je zegt van, omdat het een man is, laten we dat maar doen. Want dat,
0: nou, is natuurlijk ook heel lang gezegd. Onzin. Het is natuurlijk ook heel lang nu al gezegd dat omdat vrouwen de kans als er tussen een bepaalde leeftijdsafbakeningen is de kans groter dat vrouwen uitvallen vanwege zwangerschap of wat dan ook. Of menstruatieklachten. Dat er een baby geboren is, als ze niet meer terugkomen daarna. Dat allemaal meegerekend wordt in de verloning. Maar dan heb ik zoiets bij mezelf van, maar met een man, die kan ook uitvallen. Een man die kan ook zeggen na een half jaar van, toedeledokie, ik doe het niet meer.
1: Hallo, wat dacht je van hoeveel weken je als vader zijnde tegenwoordig vrij kunt nemen dat, omdat je ouderschap
0: ook verlof. Dat heb ik niet eens mee mogen maken.
1: Ja, daarom. Ik bedoel, ik heb 25 weken heb ik gewoon. Nee, 25 weken? Nou, ik heb een heel jaar heb ik een dag extra vrij kunnen nemen, zeg maar. Ik weet niet meer hoe dat. Ja, volgens mij 25 dagen en dan verdeeld over. Nou goed, laat me zitten.
0: Ja, en dan over verteld over een aantal weken of over een aantal maanden.
1: Als het goed is, begrijp je wel wat we bedoelen.
0: Ja, ja.
1: Ander nieuws dan nog. In Alphen aan de Rijn, gisteren natuurlijk de jaarmarkt. Knallend concert werd er afgesloten van deze feestelijke dag. Het Rijnplein stond vol met publiek. En kreeg nog een flinke lading met live muziek over zich heen. Kramen dicht, versterken ze open. En uiteindelijk is iedereen van de jaarmarkt weggestuurd lekker naar bed toe. Althans, misschien zijn ze nog even doorgezakt. Kan natuurlijk ook.
0: Kan.
1: En tot slot nog even Boskoop. De gemeente die blijft mogelijk een miljoenenclaim. Of daar dreigt een miljoenenclaim boven het hoofd te hangen. De eigenaar van het oude veilingterrein voelt zich benadeeld nu een plan voor huisvesting van arbeidsmigranten is stopgezet. Omwonenden zien daar liever een wijde vogelgebied. Juridisch is dit dus nog lang niet uitgefloten. En als dit dus een claim van miljoenen boven de gemeente hangt. Ja, de gemeente komt toch al geld tekort, hè? Dus als dit nog eens een keer extra betaald moet gaan worden. Ik weet niet waar het geld vandaan gehaald moet worden, maar ik denk dat we wel enigszins in paniek moeten keren dan. Maar dat zien we dan wel weer. Althans, wij niet hoor, de gemeente zelf. Dus zij gaan over het geld, niet wij. Kunnen wel bepalen. Ik weet nog wel waar geld naartoe kan, maar
0: toekan?
1: Nee, niet naar de toekan, maar wel waar het naartoe kan. Goed, tot zover het nieuws van nu. Zometeen nog meer nieuws, ook nieuws uit de regio. En ook zometeen een ronde van de voor of de na. De voor is Coldplay nog.

0: Ja, prachtig plaatje van Coldplay in de ochtendshow van Studio Alphen en Kagebraas. Om 7:58 is het. Zometeen, dan hebben we het nieuws uit de regio. Ries, wat heb je er zo in zitten?
1: Ja, iets wat zomaar in een aflevering van de Rijdende Rechter voorbij zou kunnen komen.
0: Oh ja, dan komt meester Frank Visser, die komt dan weer langs.
1: Met, ja, of die ander.
0: Ja, of die ander. Ja, ze doen het tegenwoordig met z'n tweeën.
1: Ja, volgens mij is Frank Visser is naar een andere zender toegegaan, toch?
0: Alweer? Hij zat toch bij SBS?
1: Ja, oké, maar volgens mij hebben we nou meerdere...
0: Ja, want de Rijdende Rechter van de NPO, die is nu ook al naar SBS gegaan. Dus ja. Ze zitten nu met z'n tweeën heb ik het idee. Ja. Maar ik weet niet of meester Frank Visser of die met pensioen is of dat hij nog steeds daar zit. Maar in ieder geval... Hoe heet die presentator ook alweer?
1: Geen idee.
0: Victor Brandt.
1: Oh, Victor Brandt.
0: Ja, die komt dan altijd op bezoek als eerste. En daarna komt de Rijdende Rechter aanrijden. Want anders had het de Lopende Rechter geheten natuurlijk. Ja. Maar goed, daar straks een nieuwe aflevering van. Maar dan in het regionnieuws.
1: Ja.
0: Eerst tijd voor het nieuws van 7:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen hebben vannacht tot 13:30 geduurd. De belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. En vandaag komt premier Jette aan het woord. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Die zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. President Trump die moet wel nog zijn handtekening eronder zetten. En in de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Het weer droog, maar later vanuit het westen regen. Het waait stevig bij een graad of 18.
0: En Richard Harman dan met het nieuws uit de regio. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bosco krijgt 64 nieuwe huurwoningen in het nieuwe woongebied Wonen op de Tuin. Het gaat om 44 sociale en 20 middeldure huurwoningen, verdeeld over 58 appartementen en 6 eengezinswoningen. De huidige 20 verouderde huurwoningen worden begin 2027 gesloopt. De bouw start naar verwachting in het najaar van dat jaar. De eerste bewoners kunnen halverwege 2028 hun woning betrekken. Een scooterrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op het Reijerskoop in Boskoop. Het ongeluk gebeurde rond 16:45 bij de kruising met de plankier. De scooter raakte flink beschadigd. Ambulancepersoneel heeft er de scooterrijder behandeld en vervolgens voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de botsing kon ontstaan is nog niet bekend. Het molenpad in Rijnstaterwoude zorgt al jaren voor ruzie tussen een grondeigenaar, omwonenden en de gemeente. De eigenaar plaatste eerder een hek omdat volgens hem te veel wandelaars over zijn terrein liepen. De gemeente vindt dat het pad openbaar toegankelijk moet blijven omdat het al meer dan 30 jaar wordt gebruikt. De zaak ligt nu bij de Raad van State die volgende maand uitspraak zal doen. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Hekkie? Ik heb toch een hekkie op mijn telefoon?
1: Hekkie. Ja, ook dat.
0: Ga toch weg met je hekkie. Dat is ook zo'n meme, weet je wel. Die komt al wel eens voorbij als het over een hekkie gaat. Maar nu komt dan de Raad van State even voorbij zetten voor een hekkie. Dit keer dan niet de Rijdende Rechter, maar in zo'n aflevering gekund, hè?
1: Die zijn zo gepasseerd.
0: Ja, die zijn zo gepasseerd, ja. Dan moet het hogere gerechtshof dadelijk... Dat zal toch niet?
1: Nou ja, ik heb geen idee.
0: Nou, we gaan het allemaal meemaken. Mocht er een update over zijn, dan hoor je zometeen de volgende keer bij de Rijdende Rechter. Of Goede Tijden, Slechte Tijden, welke aflevering je ook maar wil kijken natuurlijk. Dankjewel, Ries.
1: Joep.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, daar hoeft geen Rijdende Rechter voor aan te pas te komen, want ik heb gewoon 4 files voor je. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Nou, misschien staat het Rijdende Rechter daar wel in. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht staat 6 kilometer. De vertraging is daar 7 minuten. A20 Gouden richting Hoek van Holland dan. Tussen Knoopend Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar 3 kilometer, 4 minuten vertraging. A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Sassenheim en Kaagdorp 5 kilometer, 5 minuten. En de N11 Leiden richting Bodegraven levert je oponthoud op van 3 minuten. Tussen Bodegraven Centrum.

0: Ja, wat mij betreft nooit too much music. Het is altijd fijn als er muziek is.
1: Zeker. En
0: ik kan er zo van genieten.
1: Heerlijk plaatje dit.
0: Ook zeker. Jake Shears en too much music hoorde je hier in de ochtendshow. Ja, daarvoor de man waar heel veel gedoe over is. Hè, over natuurlijk Ed Sheeran gaat het om.
1: Ja.
0: Heel het voorprogramma is weggelopen. Het voorprogramma van, ja, van zijn concert.
1: Alleen dat, maar ook zijn band.
0: Ja, ook zijn band is weg. Ja, iedereen is weggelopen.
1: Ja, alles weg.
0: Ja, alles. Misschien moet je even bellen met de moeder van Jan Smit.
1: Ja, precies.
0: Alles is weg, ja. Maar het verhaal is dat ja, alles is en iedereen is weggelopen. Gaan die concerten überhaupt nog door? Of is dat nog steeds een beetje...
1: Er is nog niks over bekend gemaakt.
0: Daar is weinig over bekend, inderdaad. Dus in zoverre... ondertussen is wel bekend dat buiten weer wordt geveegd natuurlijk. Ja, ja, ze moeten alles opruimen van de jaarmarkt gisteren. Groot feest gisteravond ook vanwege de... eigenlijk het openluchtconcert, hè, wat er is gegeven. Om de dag mee af te sluiten. Ja, succesvol. Ben jij nog geweest eigenlijk?
1: Ik ben niet geweest. Nee, ik was helemaal afgedraaid, was ik.
0: Ja, ik zag jou gistermiddag nog wel even rondlopen hier in het centrum. Althans, ik zag daar de foto's van voorbij komen, want ik ben zelf niet geweest.
1: Heb jij foto's voorbij zien komen dat ik rondliep?
0: Nou ja, je hebt nog een foto gemaakt van een of andere Spider-Man, geloof
1: ik. Klopt.
0: Maar wat vond je ervan? Het was vrij druk.
1: Het was gezellig druk, was het. En het weer zat gelukkig ook wel mee in de middag.
0: Ja, 's middags. Het heeft weinig tot eigenlijk helemaal niet geregend. Ja. Af en toe een klein mini-spettertje, maar dat was het dan ook wel. Maar meer was het ook niet. Het was echt wel een fijne dag eigenlijk uiteindelijk.
1: Zeker.
0: En ik denk ook heel succesvol, want als je uiteindelijk de reacties mag geloven... die er gisteren ook op de radio te horen zijn geweest... heeft iedereen het wel naar zijn zin gehad.
1: Zeker.
0: Dus in zoverre echt wel een succesvolle dag... maar je bent dus gisteravond niet geweest?
1: Nee, ik ben gisteravond niet geweest. Nee.
0: Nou, goed, er is weer genoeg rommel gemaakt en moet worden opgeruimd. Dus dat hoor je dan ook op de achtergrond. Maar goed, dat maakt het live radio ook altijd heel fijn natuurlijk. Want we zijn live, voor de duidelijkheid. Met de ochtendshow op Studio Alf en Kage Brazem, waar we natuurlijk ook weer spelen. De voor of de na. We gaan weer jouw muziekkennis testen in de ochtendshow. Ja, misschien heb je het net wel gehoord. Had je Ed Sheeran wel herkend, hoor. Had je het... als dat de opdracht was geweest, had je het goed gehad. Maar dat is zeker niet de opdracht vandaag. Ik ga het je zo meteen laten horen, althans een fragment daarvan. En dan willen we graag van je weten wat de titel is van de track die ik je laat horen. Wie de artiest is en of dat hij voor of na een bepaald jaar toe is uitgebracht. Gisteren hadden wij Meghan Trainor samen met John Legend.
1: Ja.
0: Komt uit het jaar 2015. Ja, en dat is dan ook het jaartal waar we mee gaan spelen vandaag. Dus, even in zijn volledigheid... titel en artiest voor of na het jaar 2015. Dat willen we van je weten. En je antwoord kun je kwijt via studio11.nl/WhatsApp. Win de titel dagwinnaar, maar win ook de 3 stickers die er op je liggen te wachten. Ze zijn gisteren niet genakt. Dus daar ben ik blij mee. Dus kan ze gewoon weer uitdelen aan je.
1: Nou,
0: moet
1: mooi.
0: Je het antwoord wel goed hebben. Titel en artiest voor of na het jaar 2015. studio11.nl/WhatsApp. En dit is de opdracht voor vandaag.
2: Ja.

0: De opdracht voor vandaag klinkt dus zo. Wie is de artiest? Wat is de titel van de track? En is die voor of na het jaar 2015 uitgebracht? Dat willen we van je weten. Studioalf.nl / WhatsApp om jouw antwoord achter te laten. Ja, je begon al een beetje te lachen, Ries. Want jij dacht al, hou eens op.
1: Ja,
0: bij de eerste zin had ik al meteen het uit kunnen zetten.
1: En toen kwam eigenlijk al eventjes gelijk te beseffen. Wacht even, dat is niet de bekende.
0: Dus... Nee, dit is niet de bekende.
1: Daarom.
0: Dus hier kun je nog een beetje twijfelen. En dat doe je volgens mij ook een beetje. Want,
1: nee hoor, ik ben hem al.
0: Je weet het
1: zo diep in die tijd.
0: Ik zag voor een milliseconde wel paniek in de ogen van Richard Tarreman. Maar dat was het dan ook wel weer. En misschien weet je het ook wel. Laat vooral weten. studioalf.nl/WhatsApp. Titel en artiest voor of na het jaar 2015. Want met die opdracht spelen we vandaag. Nog één keertje even laten luisteren. Laat horen bedoel ik. Dan luisteren we ernaar.

Weet je het antwoord? Titel en artiest voor of na het jaar 2015. Geef het door via studioalf.nl/WhatsApp. Dat is ons WhatsApp-adres. Ja, wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar. En verdien jij de 3 stickers die we hier op je liggen te wachten. Die we graag aan je willen uitdelen. Dus geef je antwoord door. studioalf.nl/WhatsApp. En wellicht ben jij zo de winnaar. In de voor of de na. Daarvoor is nog Carrot.

0: Ja, een prachtig liefdesduet tussen Carol G en Bruno Mars. Stil hoorde je hier in de ochtendshow. Ja, zojuist hoorde je ook de opdracht in de voor of de na. Dat is de muziekkennisquiz die we spelen. Zowaar het kan elke ochtend, maar zowaar het niet kan, dan niet elke ochtend. Altijd een beetje een verrassing, maar ja, het is ook maar de verrassing wat je te horen krijgt. Via de app studio11.nl / WhatsApp heb je je antwoord kunnen achterlaten op de voor of de na. We vragen wie de artiest is, wat de titel is van de track die we zojuist hebben laten horen. En ook willen we van je weten of dat die voor of na het jaar 2015 is uitgekomen. Want ja, met dat jaartal spelen we vandaag. Wil je ook nog weten hoe die klinkt?
1: Tuurlijk.
0: Nou, laten we nog een keertje horen dan op de radio.

0: doen wij. Ik nog een klein stukje extra heb laten horen aan je.
1: Zeker.
0: Ja, de vraag is... Wie is de artiest? Wat is de titel van de track? En is die voor of na het jaar 2015 uitgebracht? Ja, Ries, wat denk jij? Want jij dacht het te weten.
1: Ja, je wordt een beetje in de war gebracht met dat Tell Me Why aan het begin.
0: Ja.
1: Dan denk je van, nou, dat liedje weten we al. Maar dat is niet zo.
0: Oké.
1: Okay. Hij lijkt wel een beetje heel erg erop. Je hoorde Jimmy Somerville van Bronski Beat met Why. En ja, dat is voor 2015. Ver voor 2015 zelfs.
0: Heb jij een idee uit welk jaar het zou kunnen komen zonder dat je het hebt opgezocht?
1: 90, 91 denk ik zelf.
0: Oké. Okay.
1: Maar dan zal ik er waarschijnlijk wel weer na zitten. Want volgens mij was eind jaren 80 dat... Maar goed, ik hou gewoon op voor 2015, klaar.
0: Ja, Ben die doet ook weer mee vandaag via de App Studio.

0: Twitter.nl/WhatsApp zegt de Commoners met Tell Me Why uit 84 geen Bronski beat, maar wel Jimmy Somerville. Dat is een beetje wat jij roept inderdaad. Ik zie ook genoeg andere appjes binnenkomen. Er zijn niet heel veel mensen die het goed hebben, want ze zijn volledig in de maling genomen in zover. Ja, ja. Maar Thomas uit Ter Aar doet ook mee. Wat grappig, Ter Aar. Ja. Gebeurt niet vaak dat mensen uit Ter Aar luisteren, maar ze luisteren toch blijkbaar. Hallo Ter Aar. Welkom ook bij de ochtendshow.
1: Laat je horen.
0: Thomas.
2: Tommy, hey poei.
0: Thomas, die zegt, ja, dit is Bronski Beat met Tell Me Why uit 1984. Dus voor het jaar 2015. En ik hoop te winnen, zegt hij erbij. Ja, Thomas. Ik wil niet veel zeggen, maar... het is wel goed. Want het is wel Bronski Beat.
1: Ja.
0: Met Tell Me Why. Nou ja, eigenlijk heet het Why, hè?
1: Why
0: in zover.
1: Tell Me Why was een ander liedje van Bronski Beat.
0: Ja, maar het is... Nou ja, goed, dat was wel op de beats van deze plaat, hè? Het was wel...
1: Dat was een beetje op dezelfde manier. Ja, weet je, dat was makkelijk voor het album.
0: Zo is het inderdaad. Ja, New Wave Band, Bronski Beat heet het. En komt uit het jaar 1984. Dat heeft Thomas helemaal
1: 84,
0: goed. Jezus. Ja, 84 komt hij vandaan. Twee versies zijn uitgebracht.
1: Ja.
0: Een 7-inch single en een 12-inch single.
1: Oh ja, dat zegt de mensen natuurlijk tegenwoordig helemaal niks. Maar dat waren dus de plaatjes. Waren dat.
0: Klopt inderdaad. Ja, je had dan de single versie, duurde 3 minuten 55. De 12-inch was dan de maxi versie van de 7 minuut en 46 seconden. En dan had je ook nog een remix door Steve Bronski samen met Larry Steinbetchet.
1: Oké, okay, zeg me niks.
0: Bagek. Nou goed. Met Larry. 5 minuten 11 duurde die. Ah. En dan ook nog die 12-inch remix. En die duurde dan weer 6 minuten 19. Dus veel versies zijn er uitgebracht uiteindelijk. Maar we waren op zoek naar deze plaatje. En niet het origineel natuurlijk van Tell Me Why. Want die komt dan weer van... waar komt die ook weer vandaan? Wat is het origineel van Tell Me Why?
1: Tell Me Why.
0: Ja, van
1: ons gebied ook.
0: Oh wel, dit is wel het origineel dan.
1: Nee, dit is weer... je hebt twee verschillende platen. Je hebt deze plaat en je hebt Tell Me Why.
0: Ja?
1: En dat zijn twee verschillende platen.
0: Nee, het originele nummer Why van Bronski Beat met zanger Jimmy Somerville verscheen in 1984. Dus wat je net hoorde was inderdaad dan het origineel.
1: Ja.
0: En later kwamen dan, ook onder andere met Supermode, die we nog uit de Zero's kenden. Die heeft het nummer ook nog eens een keer uitgebracht. Ja, 100.000 versies zijn
1: ervan uitgebracht. Dat zo heette die plaat.
0: Oh ja.
1: Dat is niet Tell Me Why, maar het heette Small Town Boy.
0: Small Town Boy, inderdaad. Maar goed, we waren dus op zoek naar Why uit 1984 van Jimmy Somerville van Bronski Beat. En daarmee heeft Thomas het hartstikke goed. En is hij de winnaar van de voor of de na.
1: Nou, dat is wel grappig, want die Small Town Boy, moet ik maar even erbij pakken, die begint exact hetzelfde.
0: Ja, dat klopt. Small Town Boy, hè?
1: Small Town Boy.
0: Ja, even kijken hoor. Ik heb hier zelfs een versie daarvan. Die quizje in een quiz. Ja, en uiteindelijk is het dan dit.
1: Klein beetje opgeleukt.
0: Ja, hij begint dan niet met Tell Me Why.
1: Je moest natuurlijk doorspoelen, denk ik. Dat toch niet?
0: Nee, hij begint toch anders, ja. Volgens mij begint hij van Supermode met Tell Me Why.
1: Oh, dat is het, ja. Jij hebt gelijk.
0: Ja, het is wel net zo hoog.
1: Nou, nog een stukje hoger ook.
0: Ja, ongelooflijk, hè. Ja goed, Thomas,
1: je hebt
0: helemaal
1: gelijk.
0: Van harte gefeliciteerd. Jij bent de dagwinnaar en krijgt de 3 stickers van ons. Dus zorg ervoor dat jij jouw gegevens onze kant op stuurt. Contactgegevens, want dan kunnen we het zo meteen na 10 uur even meteen op de post doen. Zodat je het voor het weekend nog hebt.
1: Ja.
0: Dat dus wat betreft de voor of de na voor vandaag. Morgen dan hopen we weer te spelen in de ochtendshow. Speel vooral mee. studio11.nl/WhatsApp is het adres om mee te spelen. En maak kans op die 3 stickers en de titel. Dag winnaar. Goed, inmiddels 8 uur. We gaan gauw naar het nieuws. Zometeen ook het nieuws uit de regio. Ries, wat heb je erin zitten?
1: Ja, de Nationale Sportweek komt er weer aan. En ook basisscholen uit Alphen doen daaraan mee.
0: Kijk, wat ze dan precies gaan doen, dat gaat Richard Harreman je zometeen vertellen.
1: Dat weet ik niet.
0: Oh, oké. Okay,
1: dat weet ik niet.
0: Laat je verrassen.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
8: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
8: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: De Ochtendshow.
0: Hele goedemorgen, het is 8:02. De donderdagochtendshow op Studio van Kagebrazem. En tijd voor het nieuws van 8:00. Je hoort NOS.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
13: Ik vrees dat die totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
12: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
14: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas even laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
12: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
0: Richard Harreman is aangeschoven voor het nieuws uit de regio. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Meer dan 1000 basisschoolleerlingen uit Alphen aan de Rijn doen maandag mee aan een groot beweegmoment tijdens de Nationale Sportweek. Op het terrein van basisschool Wereldwijze doen leerlingen van 5 scholen om 10 uur gezamenlijk de 10 at 10 Challenge XXL. Onder begeleiding van Alpha Vitaal, dansschool D-Beach en voormalig 3x3 basketballer Arvin Slachter bewegen ze 10 minuten lang. En daarna vertelt Slachter over zijn basketbalcarrière. De politieagenten die maandag gewond raakten bij een trainingslocatie van de politie in Alphen aan de Rijn heeft zichzelf in de hand geschoten. Dat melden meerdere bronnen aan Omroep West. De politie bevestigt alleen dat het om een schotwond gaat en dat het wapen per ongeluk is afgegaan. De verwondingen zijn niet levensbedreigend. De arbeidsinspectie onderzoekt het bedrijfsongeval. In Roelofarensveen worden de komende jaren 162 sociale huurwoningen gesloopt en vervangen door 250 tot 300 nieuwe woningen. De gemeente Kagebrazem en woningcorporatie Wij Wonen hebben daarover afspraken gemaakt. De nieuwe woningen worden vooral sociale huur- en middenhuurwoningen. De sloop moet eind 2027 beginnen. De gemeente legt daarna nieuwe straten en groen aan en dat wordt betaald door Wij Wonen. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Het is toch met die agenten, hè? Ik bedoel, je hebt natuurlijk de uitspraak jezelf in je voet schieten. Dat is toch heel wat anders dan uiteindelijk wat zij heeft meegemaakt.
1: Ja, maar weet je, dat is volgens mij...
0: Je vroeg dat gisteren ook, hè? Hoe kan dit?
1: Ja, precies. Ja. Ik heb één verklaring, of tenminste niet een verklaring, maar ik heb wel één opmerking. Gewoon bij die twee vakjes die je dan hebt, dat kruis je bij ongeschikt.
0: Nou, dat weet je natuurlijk
1: niet,
0: hè?
1: Ja, dat weet je niet. Dat is wel het eerste waar je aan denkt.
0: Zo'n trainingswapen krijg je ook van zo'n trainingsinstructeur. Hè? Dus je weet natuurlijk nooit wat er is plaatsgevonden.
1: Dat gaan we niet vertellen, denk ik.
0: Nee, dat zullen ze ook niet gaan vertellen. Ik vind wel heel wat dat ze vertellen wat er is gebeurd. Ja. En wat de oorzaak, wat het gevolg daarvan is geweest. Maar er gaat nog wel het een en ander worden onderzocht, neem ik aan.
1: Als je een beetje pech hebt, dan kan je hand niet meer normaal gebruiken.
0: Ja, ja, precies. Zo is het.
1: Ja, er zijn toch dingen vecht.
0: Want die spieren... Nou, gadverdamme.
1: Ja.
0: Goed, dankjewel voor het nieuws, Ries.
1: Jo.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, de spits is begonnen deze donderdagochtend. Valt allemaal wel mee. Er staat in totaal een half uur. Krijg van mij de meldingen van 5 minuten of langer. Dat is de A4, de Naag richting Amsterdam, tussen Hoogmaat en Roelofaar en Sveen. Staat 3 kilometer, je vertraging is daar 6 minuten. Ook vertraging op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 4 kilometer. Extra reistijd is 7 minuten. En datzelfde geldt voor de N11 Leiden richting Bodegraven. Ook daar 7 minuten extra tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Het staat zo'n 3 kilometer op die weg. Hoe is het op het spoor verder?
1: Ik heb helemaal niks te melden. Alles rijdt blijkbaar netjes door.
5: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kaag en Blazen.
15: De een zegt het is onmisbaar, de ander vindt het juist een overdreven.

0: Galantis, Rosalyn en One Cry in de ochtendshow. Goedemorgen. En Mr. Mist en Carrie hoorde je ook nog natuurlijk hier. Lekkere plaat is dat ook, hè?
1: Ja.
0: Ik zat hem gisteren te luisteren. En toen dacht ik, ja, maar deze moet ik gewoon weer even draaien in de ochtendshow. Is altijd fijn om mee op te staan ook. En dat voor de ochtend van de donderdag, 17 september vandaag. Het is 16 minuten over 8. Studio Alf en Kage Brazen waar je naar luistert. Laten we het hebben over het nieuws. Ries, wat heb jij erin zitten?
2: Een 63-jarige man uit Alf van der Rijn wordt sinds afgelopen maandag vermist.
0: Oh ja, dat
2: de politie is dringend op zoek naar hem en heeft woensdagavond laat zijn naam en foto gedeeld. Het gaat om Jan-Willem Gonlach. Hij heeft een lichte huiskleur, grijs haar en droeg toen hij voor het laatst werd gezien een donkerblauwe of zwarte jas van een gladde stof en een gebleekte spijkerbroek. Wie de man denkt te zien, wordt verzocht om de politie te bellen via 0800 60 70.
0: Ja, kun je nog één keer de beschrijving doen van de man?
2: Lichte huiskleur, grijs haar en droeg toen hij voor het laatst werd gezien een donkerblauwe of zwarte jas van een gladde stof en een gebleekte spijkerbroek.
0: Ja, en mocht je een foto willen zien van de man, want die is natuurlijk ook gedeeld. Ja. Bij Omroep West is die te zien, dus ja. Omroepwest.nl. Nou, ander nieuws dan. Want er is gisteren wat commotie geweest, hè, rondom een aantal bekendmakingen. Gaan we het zo meteen ook even wat uitgebreider over hebben. Maar er is ook ander nieuws, want in Rijnstaat-Wouden is de bouw van de Woudse Juffen officieel begonnen.
2: Oh.
0: En dat is geen standbeeld of wat dan ook. Het is een de woning, hè, op de voormalige schoollocatie. 40 duurzame woningen gaat het om, 27 koopwoningen en 13 sociale huurappartementen. De naam klinkt als een dameskoor, maar het wordt gewoon een compleet nieuwe buurt eigenlijk in feite. Wat er uit de grond wordt gestampt daar. Maar dat is wel goed nieuws, want we hebben het daar eerder ook over gehad hier in de ochtendshow. Heel veel mensen toch wel het fijn vinden dat er weer nieuwe huizen worden gebouwd. Want ja, mensen zijn op zoek naar huizen. Dat, ja. Dat blijkt nog steeds een ding te zijn. Gisteren was mijn zwager even te gast. Die heeft na een lange zoektocht van denk anderhalf jaar 50 huizen bezocht. Heeft hij uiteindelijk een woning weten te vinden. En nu was hij gisteren op zoek naar een bedrijf die de kozijnen kon vervangen en de ramen. Om en zijn huis te verduurzamen, maar ook om voor te zorgen dat het huis gewoon voor de toekomst klaar is. Het eerste bedrijf die hij belde, dat nam geen opdrachten meer aan, omdat het gewoon volledig vol zat voor een jaar. Het tweede bedrijf wat hij belde, die zat ook vol voor een jaar. En het derde bedrijf die kon dan wel, maar die was gewoon heel duur. Ja. Je moet gewoon heel veel betalen tegenwoordig. Niet alleen voor je huis, maar ook voor alles wat er omheen zit natuurlijk. Maar je merkt maar weer hoe druk het is in deze tijd. En niet alleen maar in de huizenjacht, maar ook het verbouwen van je huis. Waardoor je toch tegen dit soort dingen aan komt te staan. En dan is het altijd fijn als er nieuwe huizen bij worden gebouwd.
2: Zeker.
0: Dus heel goed nieuws over de Woudse Juffen. Dat is begonnen. Het geheime conceptbegroting, hè, die ligt alweer op straat. Daarin staan onder meer een plan voor box 3. Maar dan een ander plan dan officieel werd gepresenteerd.
2: Okay, ja, ik ben daar helemaal niet in thuis, eerlijk gezegd.
0: Ook een mogelijke babybonus en een poging om bloemen toch goedkoper te houden. Maar steun is er nog niet, want oppositiepartijen willen geen politiek boodschappenrondje. Waarbij het kabinet per voorstel even komt shoppen natuurlijk. Ja, en autorijden werd de afgelopen 10 jaar ondertussen bijna 40% duurder door de wegenbelasting. Want die is ook omhoog gegaan. Hoe hard de rekening stijgt hangt af van de provincie waar je woont, de brandstof en het gewicht van je auto. Je wagen staat misschien stil voor de deur, maar de belasting rijdt gewoon vrolijk door. Want die blijf je gewoon betalen natuurlijk.
2: Die moet je gewoon betalen, ja.
0: En vandaar dat ze dan natuurlijk dat rekeningrijden ook heel vaak hebben geopperd.
2: Ja, maar het zou pas eerlijk zijn als je rekeningrijden zou doen en dan de motorrijtuigenbelasting zou afschaffen. Maar ik denk niet dat ze dat kunnen missen, dus ja.
0: Nee, precies. Het kabinet kan überhaupt geen geld missen, toch?
2: Ja,
0: ik bedoel, voor alles hebben ze geld nodig. Ook in dit geval is dat zo. Hetzelfde als met het afschaffen van, dat werd ook wel eens geopperd, het afschaffen van tabak en alcohol. Ja, je kunt dat wel weghalen bij de consument, maar uiteindelijk komt dat ook weer in het laantje van het kabinet terecht, waardoor zij daar weer geld aan uit kunnen geven. Dus ze kunnen er ook niet zomaar vanaf. Dat moeten ze ook weer anders berekenen natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar vandaag wordt weer het een en ander bekritiseerd en bevraagd en ook besproken tijdens de debatten in het kabinet. Dus dat kun je weer live volgen. En wel naar de ochtendshow, want we zijn er tot 10 uur. Heb ik nog één dingetje?
2: Ja.
0: Een 19-jarige gamer heeft volgens zijn vader ruim een ton uitgegeven.
2: Zo.
0: Aan advertenties voor zijn YouTube-filmpje. Hij gebruikt de zakelijke creditcard van zijn vader. En nadat zijn vader hem één keer had laten zien hoe je een video promoot, heeft hij die creditcard vaker gebruikt Een tutorial later en de creditcard stond blijkbaar op standje onbeperkt. Ja, dat is toch vrij bizar.
2: Ja.
0: Je kan tegenwoordig alles leren van YouTube. Ja, het hopen is dat het ook heeft gewerkt, waardoor hij het geld weer kan terugverdienen.
2: Ja, dat.
0: Want ja, YouTube-gelden, je kunt er zomaar een ton mee verdienen. Je kunt er zelfs miljoenen mee verdienen. We kennen alle voorbeelden van die influencers. Mijn 19-jarige jongen, die gamer. Ik betwijfel het hoor. Ik weet niet hoeveel volgers die inmiddels heeft, maar als hij alleen zijn oma heeft, dan wordt het een moeilijk verhaal.
2: Ja.
0: Dus doe dat niet, is het advies van die vader. En ook het advies van de vader: geef niet de creditcard van jezelf of van je bedrijf aan je kind, want anders gaat het fout. Of kan het fout gaan, dat hoeft niet altijd. Sommige kinderen zijn wel slimmer dan ingeschat van tevoren. Nou, dat dus. Zometeen groot nieuws, want gisteren is er iets bekendgemaakt. Daar gaan we het zometeen over hebben in de ochtendshow.
2: Ja.
0: En ook zometeen muziek van Nothing But Teeth. Dus deze man. Ja, ik hoop nog steeds ooit op zijn terugkeer, maar dat laat lang op zich wachten. Je hoort hem nu wel hier in de ochtend. Stroom aan.

0: Nothing but Thieves. En Is Everybody Going Crazy Now? Gisteren, toen kwam er nieuws naar buiten. En ik heb een klein hintje voor je, want we gaan het er zo meteen over hebben na het nieuws van 8:30. Over...
1: Dag hoor.
0: Ja. Nou, ik ging even helemaal crazy. ik dacht, wat gebeurt hier? We zitten een maand voor de periode. En dan zegt er ineens iemand...
1: Dag hoor.
2: Ja.
0: Wat er precies aan de hand is, je hoort het zo meteen in de ochtendshow. Ook zo meteen natuurlijk het nieuws uit de regio. Wat heb je erin zitten zo, Ries?
2: Ja, waar wordt de hondenbelasting nou eigenlijk aan uitgegeven?
0: Ja, dat is natuurlijk...
2: Dat is een vraag die veel Alphenaren bezighoudt.
0: Ja, is de vraag. Daar was antwoord op, maar dat blijkt ook weer niet helemaal te kloppen. Zo meteen er meer over in de ochtendshow.

0: daarvoor de stem van Luna en Russo. Ja, Russo, een van de meest productiefste en misschien wel succesvolle producenten op dit moment. Maar af en toe hoor je hem zelf ook. Ook hier in de ochtendshow van Studio Alphen en Karen Brazem, waar het inmiddels op de klok 8:58 is. Zometeen in de ochtendshow dan hoor je het nieuws over, nou ja, wat ik net al heb aangekondigd. Iemand die
1: dag hoor
0: zegt. Wie dat dan is, dat hoor je zo. En ook zometeen gaan we weer

0: spelen Waar of Niet Waar. We krijgen weer drie stellingen van een vriend van de show, Thijs van der Dussen. Wij kunnen daarop antwoorden met Waar of Niet Waar. Jij kan dat ook via de app studioalf.nl/WhatsApp. Speel vooral mee, want ja, je kunt drie stickers verdienen. En ook de titel Dag, winnaar. Dus doe vooral mee, studioalf.nl/WhatsApp. Dat allemaal zometeen. Eerst tijd voor het nieuws van 8:30. Voor het NOS.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft gedreigd de handel met de EU stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter van der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid is Nederland opnieuw gedaald. Ons land ging van plek 43 naar plek 46. De nieuwe daling komt vooral doordat andere landen meer doen. En ook de politiek hier blijft achter. Ze hebben nog altijd geen vrouwelijke premier. En oppositiepartij Ja 21 is bereid om deelakkoorden met het kabinet te sluiten om sommige onderdelen van de begroting van een meerderheid te voorzien. Vandaag komt premier Jette aan het woord tijdens dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Het weer droog, maar later vanuit het westen regen. Het waait stevig bij een graad of 18.
0: En Richard Harreman is hier voor het nieuws uit de regio. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De gemeente Alphen aan den Rijn kan niet zeggen welk deel van de hondenbelasting wordt uitgegeven aan voorzieningen voor honden. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van de VVD en Studio Alphen. De hondenbelasting is namelijk een algemene belasting en komt terecht in de algemene middelen. Op de gemeentelijke website stond dat het geld onder meer naar hondenvoorzieningen gaat. Die tekst zal worden aangepast. De bouw van 5600 woningen in de Gennephoek brengt flinke financiële risico's met zich mee, zo schrijft het AD. De gemeente Alphen aan den Rijn staat 20 jaar lang garant voor 60 miljoen euro. Bouwbedrijven BPD en AM staan nog eens samen voor 30 miljoen euro garant. Oppositiepartijen zijn kritisch en vrezen dat de gemeenteraad te weinig invloed houdt. De wethouder belooft de raad minimaal 2 keer per jaar over de ontwikkelingen te informeren. EMM 21, Roak en VV Wouwbrugge weten tegen wie ze spelen in de eerste knock-outronde van de districtsbeker. EMM 21 ontvangt VOC, Roak gaat op bezoek bij Ariston 80 en VV Wouwbrugge speelt thuis tegen Antibarbari. Alle drie de wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 17 oktober en beginnen om 2:30. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment 9 meldingen, 3 kwartier aan vertraging in totaal. Krijg van mij de langste, duren 5 minuten of langer. 5 minuten of langer sta je vast op de A12 Den Haag richting Utrecht. Staat zo'n 3 kilometer tussen knooppunt Gouw en Reeuwijk. En op dit moment staat hij dan ook op 5 minuten extra. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwbrug en knooppunt Oude Rijn. 10 kilometer, 8 minuten extra. De N11 Leiden richting Bodegraven levert je een oponthoud op van 8 minuten extra tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Er staat 3 kilometer. En 3 kilometer staat er ook op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. 5 minuten doe je er langer over tussen Rijnstaatwoude en de aansluiting met de A4. Hoe is het op het spoor?
2: Ik heb helemaal niks te melden. Alles rijdt gelukkig weer eens door.
0: Ja, dat is lekker. 8:55, de ochtendshow op Studio Alphen Kagebrazen met zometeen dus Waar of Niet Waar. Speel mee via studioalphen.nl/WhatsApp.

0: Colter.
1: Ja, zo heet die artiest dan, die DJ. En Trapped. Ja, je herkent daar misschien een heel herkenbaar deuntje in. Anders had je me ook niet herkend natuurlijk. Maar het is van Sandy en Notice Me. En ja, dat klinkt dan zo.

0: plaatje uit 88. Het jaar dat het Nederlands elftal met de EK voetbal won in Duitsland. Maar ook waar heel veel goede muziek vandaan kwam. En dit is daar één van, Sandy Notes Me. En ja, voor Colter dus de gelegenheid geweest om dat weer te remixen. En dan komt dan uit 2026, oftewel net uitgebracht, Trapped, hoe heet die plaat dan? Je hoort haar nog niet zingen, maar dat komt dan later in die plaat. Volgens mij duurt die plaat echt 7 minuten of zo. Zit ondertussen even te kijken. Ja, 6 minuten 13 duurt die.
1: Hoe dan?
0: Zullen we eens even kijken? Het is volgens mij ook weer een house mix, want dit heb je ook nog. Ja, dit is de single version van Sandy Notes Me. Is ook even wat rustiger voor de ochtend natuurlijk, maar... Ik ga even een klein stukje doorspoelen.

0: daar komt het vandaan dus. Sandy Notice Me in Cold Heart and Trapped, ook Foreigner.
1: Foreigner.
0: Ja, ik heb daar altijd moeite mee. Foreigner en Cold as Ice. Nou, koud hè? Ja, we hebben wat nieuws. Extra Journaal. Ja, wat zeg je? Ja, want gisteren werd ineens bekendgemaakt, althans door de NTR, dat Stefan de Walle stopt als adviseur van het programma. En ja, daarmee komt er na 15 jaar een einde aan zijn adviseursrol. Wie hem gaat opvolgen, dat is onbekend. Maar er is een insider van een podcast.
1: Ja.
0: Die zegt dat het, weet je ook weer, Daan Schuurmans of Daan Huisman?
1: Ja, een goede vraag. Ja. Kan ik hem snel vinden?
0: Daan Schuurmans heet hij.
1: Ja, Daan Schuurmans, ja.
0: Bekend natuurlijk van hele mooie verhalen die hij bij de NTR ook maakt. Hè? Of, ja, of is dat voor de NTR? Nou, in ieder geval voor de publieke omroep. Van die geschiedenisverhalen kan hij vertellen. Het zou een hele goede zijn wat mij betreft.
1: Het is wel apart, want de NTR heeft in het officiële persbericht nog geen uitspraak gedaan over de opvolging van de Wallen.
0: Nee, dit is echt de insider. Matthijs Jansen van het Instagram-account Sintalk, die suggereert dat. Maar die suggereerde ook al eerder op de dag dat hij zou stoppen. Nou, later werd, maakte de NTR het bekend, dus in zoverre. Klopt het ook wat hij zei? Ja, dan ga ik ook vanuit dat Daan Schuurmans het ook... Zijn vrouw, actrice... Rasha van Doesburg, die heeft op Instagram al het een en ander...
1: Is het zo?
0: Nou ja, die heeft ook een kleine hint gegeven.
1: Ja.
0: Ik weet niet wat ik hiervan moet denken, zet ze dan bij. Maar zet ze namelijk een bed met daarnaast iets wat de Goedheiligman altijd op zijn hoofd heeft.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Grappig.
0: Wordt een apart verhaal dan voor haar.
1: Ik vond het ook wel grappig hoe dat... Want Geen Stijl natuurlijk, Geen Stijl, die heeft er ook een artikel aan gewijd.
0: Ja.
1: En ik vind het wel grappig hoe ze afsluiten. Voor wie een ongenadige pleurishekel aan Stefan de Walle heet... valt 5 december lekker vroeg dit jaar. Ja, zo, ja. Mensen, het vloeken, dat hoort bij het artikel. Hè? Daar kan niks aan doen. Dat,
0: stop de muziek.
1: Ik las het alleen maar op.
0: Nee, dat is natuurlijk de stijl van Geen Stijl. En dat is natuurlijk geen stijl, maar... Het is natuurlijk wel de vraag wie het hem gaat opvolgen. Maar goed, na 15 jaar nemen we dus afscheid. Of althans, hij neemt afscheid als adviseur van het programma. En nu is het wel. Ja, ik vind het wel een aparte periode dat hij bekend maakt. Ja, eerder Bram van der Vlucht, die was ook al een adviseur van het programma.
1: Ja.
0: Die maakt het in de lente bekend. En we zitten nu nog een maand ongeveer voor de periode begint.
1: Ja, maar Stefan de Walle is ook voorgedragen door Bram van der Vlucht om zin te worden. En dat heeft hij inderdaad gewoon veel eerder in het jaar gedaan. Dit klinkt eigenlijk een beetje als zijnde van er is iets aan de hand. Ja, want anders doe je dat niet zo kort op. Ik bedoel, die filmpjes zijn volgens mij ook al gemaakt.
0: Ja, niet dat. Ja, nou ja, weet ik.
1: Van het Sinterklaasjournaal.
0: Ja, dat zou kunnen, dat weet ik. Nou goed, het
1: of
0: is in ieder geval. Ja, we moeten het allemaal meemaken, natuurlijk, wat er gaat gebeuren. Maar voorlopig. Weten we in ieder geval dat een maand voor de periode begint. Dat er een nieuwe adviseur gezocht moet gaan worden. Ja, en hopelijk is het dan Daan Schuurmans. Ja, misschien zijn er andere mensen die het zouden kunnen, denk je? Wie zou een goede acteur zijn? Ja, het is
1: niet... Je komt hem overal tegen, maar Ferry Doelens.
0: Dat lijkt mij geen goede optie.
1: Hij is een beetje klein, denk ik alleen.
0: Nee, Ferry doet het. Nee, ik heb hem in het echt ontmoet. Hij is heel lang.
1: Oké, okay,
0: ja, hij is groter dan jij bent.
1: Oh, joh, maar, serieus?
0: Ferry Doedens?
1: Ja.
0: Dus die acteur die continu in opspraak is vanwege de
1: drugsgebruik. Nee, dat is de ander. Nee, ik bedoel die andere. Die Brabander.
0: Die Brabander?
1: Van de gele supermarktreclames. Die bedoel ik. Hoe heet hij ook weer, joh?
0: Ik weet niet, Ferry heet hij in de serie, bedoel je?
1: Ja, dat was het.
0: Frank Lammers.
1: Frank Lammers, ja.
0: Dat
1: is wel een kleintje.
0: Ja, dat is een kleintje en dat is ook best wel een rare adviseur.
1: Ja, weet niet. Ik vind het wel grappig eigenlijk. Ja,
0: ik zat in eerste instantie te denken aan die acteur die meneer Heinrich speelt. Maar dat lijkt me ook heel raar.
1: Nee, joh.
0: Nee. Hebben we nog een bumpertje? Hebben we nog een optie?
1: Wie zou ik nog... Het is moeilijk hoor, hè?
0: Ja, dat is heel moeilijk.
1: Dat is echt heel moeilijk. Ik bedoel, wat heb je nou eigenlijk nog, wat nog over is, wat echt wel een best wel een respectabele acteur zou zijn?
0: Ja, ik weet wel dat
1: er ook niet veel meer van.
0: Dat bijvoorbeeld een Mr. Loba Loba van de RTL. All You Need Is Love.
1: Weet je, misschien wordt het een keer tijd gewoon voor een Umberto Tan als Sinterklaas.
2: Dag hoor.
0: Umberto Tan heeft het op dit moment even te druk. Want hij wordt op 61 jaar leeftijd nog vader. Ja, dus die heeft andere dingen te doen. Maar overweer, zou Rick Zinniger zeggen. Maar goed, dat kwam gisteren naar buiten. Ja, ik schrok me toch wel een beetje...
1: Ja, het is wel... Ja,
0: niet, maar ik vond het wel opmerkelijk.
1: Het kwam koud uit de lucht zetten, om het zo maar te zeggen.
0: Zo is het inderdaad. Zeg, laten we wat beters doen. Of niet waar, waar of niet waar.
1: Trouwens, nog even één dingetje, nog even snel terugkomen.
0: Stop de muziek.
1: Ja. De buitenzenders en verhaallijnen van de Sinterklaasjournaal worden doorgaans in de loop van september en oktober opgenomen.
0: Ja, dus
1: het is waarschijnlijk vlak voor aanvang van de opnames dan.
0: Maar dan moet er achter de schermen toch al een vervanger klaarstaan.
1: Ja, dat lijkt mij wel.
0: Ja.
1: Maar goed, gaan we verder.
0: Waar of niet waar, waar of niet. En we gaan hem spelen waar of niet waar. En we krijgen weer drie stellingen van vriend van de show. Dat is Thijs van der Dussen. Die gaat hij aan ons voorleggen. En wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Jij kunt dat ook doen, want ja, daar gaat het natuurlijk om. We willen de titeldagwinnaar en ook de drie stickers uit kunnen delen. Aan de winnaar van waar of niet waar van vandaag. Moet je wel meespelen via de app studio11.nl/WhatsApp. Nou, hoe werkt dat dan? We krijgen dus die drie stellingen. En jij kunt antwoorden door waar of niet waar in te sturen. Zet dan in je bericht 1, 2 en 3, want we hebben drie stellingen. En daarachter dan het antwoord met waar of niet waar. En daaronder dan je naam. Want dan kunnen we je ook bij naam aanspreken. Vinden we altijd fijn, want anders moeten we ineens... synoniem... Nee, niet synoniemen, maar... moeten we andere namen gaan verzinnen. Hoe heet dat woord nou?
1: Ja.
0: Ander woord... Nou goed, laat het maar zitten.
1: Nog een keer. Ander woord voor?
0: Ander woord voor persoonsnaam, maar dan fictief.
1: Alter ego.
0: Moeten we een alter ego voor je verzinnen? Of zoiets. Ach. En, willen we
1: pseudoniem.
0: Niet. Dus willen, ja, pseudoniem. Dus we willen graag willen we jou anonimiseren. Nou goed, maak het uit. We willen je graag bij naam aanspreken, daar gaat het om. En ook om de antwoorden dus. Waar of niet waar? Studio11.nl/WhatsApp. Speel mee, doen wij hier ook. En laten we beginnen bij stelling nummer 1. Ben je er klaar voor, Ries?
1: Ja hoor, kom erop.
0: Komt ie aan.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. En dat gaat over een potvis. Want kan die zijn adem langer dan een uur inhouden? Waar of niet waar?
0: Ja, kan een potvis langer dan een uur zijn adem inhouden? Waar of niet waar? Nu moet ik denken, want ik kwam tegen op social media... een filmpje van Riven, dat is de zoon van Enzo Knol.
1: Ja.
0: En die wilde wat zeggen, maar die zei per ongeluk potvis... en toen had hij het over zijn moeder. Dus toen riep Enzo al... Hey, Miron, of Myron, hoe die jou ook noemt... van de... Hey, noemt hij jou een potvis? Zo zie je er nou niet uit, maar goed. Kan een potvis, niet Myron dus, maar een echte potvis... langer dan een uur zijn adem inhouden? Ja. Waar of niet waar? Wat denk jij, Ries?
1: En de vraag is dus eigenlijk gewoon, kan die zuurstof oppotten?
0: Maak het nog moeilijker.
1: Ja. Ik zeg waar.
0: Oh, ik denk je komt nog met de hele uitleg. Nee, jij zegt waar.
1: Ja.
0: Oké, ik zeg dat het... Een potvis. Hoe ziet het er ook weer uit?
1: Zo'n
0: grote vis is dat, hè? Ja, ja, die kan wel langer dan de uur zijn adem inhouden. Ja, prima. Ik zeg ook waar. Stelling nummer 2.
2: Stelling nummer 2. De Sahara was vroeger meerdere duizenden jaren een lange, groene, vochtige regio. Waar of niet waar?
0: Oké, was de Sahara vroeger een... in een langdurige periode een vochtige regio? In plaats van net zo droog als de Sahara nu bekend staat.
1: Mm-hmm.
0: Is het waar of niet waar, Ries?
1: Ik zeg waar.
0: Jij zegt waar. Dat zeg je heel stellig, moet ik zeggen.
1: Oh, sorry. Ik denk dat het waar is.
0: Ik denk ook dat het waar is. Gaan we naar de derde stelling.
2: En stelling nummer 3. Elektrische auto's zijn altijd zwaarder dan auto's met een benzinemotor. Waar of niet waar?
0: Oeh, dat is wel ook een hele interessante. Jij bent wel een beetje van de auto's natuurlijk, maar is...
1: Mijn auto is echt godvergeten zwaar.
0: Ja, maar of dat nou komt door de elektrische motor of door wat anders... Dat is natuurlijk een beetje binnen deze stelling de vraag.
1: Ja, weet ik niet. Want als je bijvoorbeeld zo'n Dodge Ram-fan hebt... die is wel weer een stuk zwaarder dan een andere auto.
0: Ja, en dat is een benzineauto natuurlijk.
1: Gewoon voor de vorm, ik zeg gewoon 3 keer achter elkaar waar. Ik vind het prima.
0: Oké. Ja, jij zegt het al, er zijn natuurlijk auto's die gewoon echt knijten zwaar zijn.
1: Ja,
0: maar op het moment dat ze elektrisch zijn, zijn ze dan ook zwaarder. Is eigenlijk een beetje de stelling.
1: Lijkt mij wel.
0: En de strekking van de stelling. Ja, ik ga er ook in mee. Ik zeg ook waar. Ja, het is niet heel spannend tussen
1: ons.
0: Nee, maak het uit ook. Het zijn wel de drie stellingen en het gaat niet op onze antwoorden... maar wel om jouw antwoord. studio11.nl/WhatsApp om maar antwoord op te geven. In je bericht zet je 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. En laten we ze nog één keertje halen. Wat zijn de stellingen voor de duidelijkheid, Thijs?
2: Welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1. En dat gaat over een potvis. Want kan die zijn adem langer dan een uur inhouden? Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar is de vraag.
2: Stelling nummer 2. De Sahara was vroeger meerdere duizenden jaren een lange groene vochtige regio. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar?
2: En stelling nummer 3. Elektrische auto's zijn altijd zwaarder dan auto's met een benzinemotor. Waar of niet waar?
0: Ja, ik begin zo langzamerhand te twijfelen over die derde stelling, want hij zegt altijd, maar toch, ik wil het weten.
1: Ja.
0: En zeg ik waar? Wat zeg jij? Studio11.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. En wellicht ben jij zo de dagwinnaar van waar of niet waar. En nu een potvis.
3: Hey Wesley, goedemorgen.
0: Oh nee, dat is Myron. Het is geen potvis.

0: Bandje uit Engeland, South Arcade en Stone Cold Summer in de ochtendshow. We hebben nog één ding te doen voordat we naar het nieuws van 9 uur gaan. We zijn natuurlijk even de antwoorden doornemen van waar of niet waar. We hebben weer de drie stellingen gehoord van Thijs van der Dussen, dat is vriend van de show. En wij hebben daarop geantwoord met waar of niet waar. We hopen jij ook, want uiteindelijk gaat het om jouw antwoorden. En willen we je uitroepen tot dag, winnaar. Maar ja, moet je het wel goed hebben natuurlijk. Dus laten we het maar eens even controleren. Is het waar of niet waar? Stelling nummer 1, die gaf Thijs zojuist en die klonk als volgt.
1: Welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1. En dat gaat over een potvis. Want kan die zijn adem langer dan een uur inhouden? Waar of niet waar?
0: Ja, dat is de vraag. Waar of niet waar? Ja, is het waar of niet waar? Jij gaf als antwoord, Ries.
2: Waar.
0: Waar? Ik gaf ook waar als antwoord. Is het waar, Thijs?
1: We zijn aangekomen bij de antwoorden. Beginnen we bij stelling nummer 1. En die is namelijk waar. Ja, potvissen kunnen tijdens diepe duiken ongeveer 60 tot 90 minuten onder water blijven. Vreselijk lang.
0: Wauw. Ja, sommige mensen proberen het, maar het is niet een heel goed idee om dat te doen. Nee. Want je houdt het als mens geen... Nou ja, misschien als geoefend duiker misschien dat je het langere tijd kan volhouden. Maar zeker geen anderhalf uur. Het antwoord is dus waar. Stelling nummer 2.
1: Stelling nummer 2. De Sahara was vroeger meerdere duizenden jaren een lange, groene, vochtige regio. Waar of niet waar?
0: Ja, is die waar of niet waar is de vraag. Wat gaf jij als antwoord, Ries?
2: Ja, heel saai, weer waar.
0: Jij gaf op nieuw waar als antwoord. Ja, ik zei ook waar, ook heel saai. Maar ja, is het daarmee goed of niet?
1: Ja, stelling nummer 2 is ook waar. Ja, door veranderingen in het klimaat en de moesson was de Sahara ooit bedekt met graslanden, meren en rivieren. Nou ja, we weten, tegenwoordig is dat niet meer het geval.
0: Nee, ik kan je af en toe wel nog de boompjes terugvinden, maar dan zijn ze niet meer zo groen als toen der tijd. Antwoord op nummer 2 is dus waar. Stelling nummer 3 nog.
1: En stelling nummer 3. Elektrische auto's zijn altijd zwaarder dan auto's met een benzinemotor. Waar of niet waar?
0: Ja, hier begin ik dus een beetje te twijfelen. Want is het altijd het geval? Of is dat...
2: Ik denk dat als jij een vergelijkbaar model hebt. Dus jij zet ze naast elkaar. Eentje bijvoorbeeld hybride of elektrisch. En de ander gewoon met een motor. Denk ik dat die inderdaad met de batterij dat die zwaarder is.
0: Ja, tuurlijk. Precies. Ja, daarom zei ik op een gegeven moment waar. Want jij zei dat ook, geloof ik, hè?
2: Ja.
0: Ja. Niet omdat jij dat zei, maar omdat ik dat ook denk.
2: Oké.
0: Maar is het goed? Of bestaat er toch ergens een benzineauto of een dieselauto die zwaarder is dan een elektrische auto?
1: En dan de derde en laatste stelling, die is niet waar.
0: Oh.
1: Nee, veel elektrische auto's zijn inderdaad zwaar door een accu. Maar er bestaan ook elektrische modellen die lichter zijn dan sommige benzineauto's.
2: Oh, hij nam het generaal gezien. Ja,
0: maar dat bedoelde ik. Ik begon te twijfelen. Maar... is toch weer balen dit.
2: Ja.
0: Ja. Nou, in ieder geval hebben wij twee antwoorden goed. Dus niet de al te beste score, maar goed. Stop de muziek. Ik wilde deze hebben, want ik wil de spanning opbouwen. Het gaat uiteindelijk om jouw antwoord. Via de app studio11.nl/WhatsApp heb jij je antwoorden kunnen doorsturen. Ja, Ben kunnen we feliciteren vandaag, want Ben heeft het hartstikke goed. Die roept namelijk waar, niet waar. En nog even controleren, dat klopt, hè?
2: Waar, niet waar, dat klopt.
0: Lekker bezig, Ben. Daarmee niet alleen Ben, want ja, Ben is de voorzitter van de omroep, dus ik wil hem niet nog een sticker uitdelen. Daarnaast gaf hij van de week al stuurde hij een foto door van een sticker op zijn laptop, dus hij heeft er al genoeg. Maar Sven uit Rijnstaterwoude doet mee vandaag. Hij zegt, het antwoord op de drie stellingen is 1 waar, 2 waar, 3. Ik twijfelde even, net als jij, Wes, maar niet waar.
2: Ja.
0: En dat is ook goed. Dus Sven, van harte gefeliciteerd.
2: Doet hij het weer niet? Maar hij wil weer niet.
0: Ik heb even een issue. Ja!
2: Hey.
0: Hij klopt ook. Ja! Lekker, Sven. Nou, we weten in ieder geval dat we het naar Rijnstaterwoude moeten sturen, die drie stickers en de titel Dag Winnaar. Maar zorg ook even voor je adres, want dan kunnen we het officieel maken. Want anders dan ligt het daar ergens in Rijnstaterwoude en weet niemand van wie het is. Misschien kennen ze Sven uit Rijnstaterwoude wel, maar misschien zijn er wel twee Svens. En dan hebben we ruzie.
2: Het zou zomaar kunnen.
0: Zo is het. Stuur het even op, Sven, en dan komt het jouw kant op. En wil je dit nou ook? Morgen rond 8:45 spelen we weer. Waar of niet waar in de ochtendshow. En zometeen in de ochtendshow, dan hoor je het nieuws uit de regio. Richard Harreman, die is daarvoor. Wat heb je er zo in zitten?
2: 64 nieuwe huurwoningen in het nieuwe woongebied Woon op de Tuin in Boskoop.
0: Nou, daar straks meer over. Ook het nieuws uit de wereld. Je hoort het journaal van de NOS zometeen. In de ochtendshow.
3: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we schakelen even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
7: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: De Ochtendshow.
0: Hey, hoi, hallo en welkom bij De Ochtendshow. Studio Alphen Kragen Brazem. Het is 9:05. Tijd voor het nieuws van de NOS.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Nou, of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
12: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
11: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
13: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
11: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-artbeweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Richard Harreman is aangeschoven weer voor het nieuws uit de regio. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Boskoop krijgt 64 nieuwe huurwoningen in het nieuwe woongebied Wonen op de Tuin. Het gaat om 44 sociale en 20 middeldure huurwoningen, verdeeld over 58 appartementen en 6 eengezinswoningen. De huidige 20 verouderde huurwoningen worden begin 2027 gesloopt. De bouw start naar verwachting in het najaar van dat jaar. De eerste bewoners kunnen medio 2028 hun woning betrekken. Een scooterrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Rijerskoop in Boskoop. Het ongeluk gebeurde rond 16:45 bij de kruising met de plankier. De scooter raakte flink beschadigd. Ambulancepersoneel heeft de scooterrijder behandeld en vervolgens voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de botsing kon ontstaan is nog niet bekend. Het molenpad in Rijnstaterwoude zorgt al jaren voor ruzie tussen een grondeigenaar, omwonenden en de gemeente. De eigenaar plaatste eerder een hek omdat volgens hem te veel wandelaars over zijn terrein liepen. De gemeente vindt dat het pad openbaar toegankelijk moet blijven omdat het al meer dan 30 jaar wordt gebruikt. De zaak ligt nu bij de Raad van State die volgt.

0: de maand uitspraak zal doen. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Ja, het is leuk als je bezoek krijgt, maar dan moeten ze gewoon via de voordeur aanbellen. Want als ze allemaal in je tuin staan continu, dan is ook niet, voor je privé is dat niet heel lekker natuurlijk. Maar goed, Raad van State die gaat zich erover buigen, yes. Dus we zijn benieuwd. Dankjewel, Ries. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn nog 5 files over in de regio. Iets minder dan een half uur in totaal. Je krijgt van mij de meldingen van 5 minuten of langer. Te vinden onder andere op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 6 kilometer. Je vertraging is daar 6 minuten. De A12, Den Haag richting Utrecht levert je oponthoud op van 9 minuten. Tussen Reeuwijk en Nieuwebrug staat 4 kilometer. En 4 kilometer ook op diezelfde weg, maar dan tussen Nieuwebrug en Woerden. Daar is de vertraging 5 minuten. Hoe is op het spoor?
0: Ik heb niks te melden, alles rijdt blijkbaar door.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kaag en Razen.
3: Goedemorgen.
4: Wesley, goedemorgen.
3: Dit is... De Ochtendshow.

0: de kickstart van de ochtendshow. Example hoorde hier in de ochtend. Daarvoor ook nog One Republic en I Ain't Worried. De kickstart van het laatste gedeelte alweer. Het is donderdag 17 september, 9:15 exact. Laten we ook even kijken naar wat er in het nieuws zit. Ries, heb jij nieuws van de dag?
1: Ja, de verandering van de donorwet die leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Dat meldt de Volkskrant na onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting. Sinds 2021 geldt dat je actief bezwaar moet maken als je na je overlijden geen orgaandonor wil zijn. Wie niets invult, wordt geacht geen bezwaar te hebben en is dus in principe donor. Ja. Toch wordt in 59% van die gevallen geen orgaan gedoneerd, zo blijkt uit onderzoek. En dat komt mede doordat nabestaanden alsnog bezwaar kunnen maken. Het aantal orgaandonoren na overlijden steeg sinds 2021 van gemiddeld 250 naar gemiddeld 300 per jaar. Zo'n 1500 mensen staan op de wachtlijst voor een orgaan.
0: Ja, jij hebt die brief natuurlijk ook gehad, hè? Iedereen heeft die brief gehad.
1: Ja.
0: Heb jij hem ingevuld?
1: Nee, want ik had me al geregistreerd.
0: Oh, je had je al geregistreerd? Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hem nog steeds niet ingevuld.
1: Dus dan ben je donor?
0: Ja, voorlopig ben ik donor, ja. Ik weet het gewoon nog niet. Aan de andere kant, ja, ik moet er met mijn vrouw ook nog een keertje over hebben. Want ik vind ook dat zij er gewoon inspraak in mogen hebben.
1: Maar dat is ook het punt wat er nu speelt natuurlijk.
0: Ja. Maar het is nodig, hè? Dat blijkt maar weer ook nodig. Uit de cijfers en zo. Maar ik weet het gewoon nog niet voor mezelf. Ja. Mocht je het wel weten, laat het ook vooral even weten. Studio11.nl, schijnschreef WhatsApp. En waarom bijvoorbeeld? Want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Misschien overtuigt het me wel.
1: Ja.
0: Om het gewoon wel te blijven of om het niet te worden. Maar goed, in zoverre is dat het nieuws wat landelijk speelt. In Koudekerk, laten we het iets lokaal houden. Na jaren wachten is er eindelijk groen licht voor ongeveer 200 woningen. Ja, eerder deze ochtend hebben we het al gehad over de woningbouw. Maar in Koudekerk gaat er dus ook woningbouw plaatsvinden. Eindelijk, want al jarenlang is daar vraag naar. Inwoners hopen ook dat het plan nieuwe gezinnen en voorzieningen aantrekt. Al vrezen jonge dorpsbewoners dat de huizen voor hen alsnog onbetaalbaar zal worden. Bouwkranen brengen vitaliteit, maar alleen als lokale starters ook een sleutel kunnen bemachtigen natuurlijk. Anders heb je er nog steeds niks aan. En daar kunnen senioren vanaf morgen een fietsvaardigheid bij spijkeren. Je zou bijna zeggen, hoezo, want we zijn als Nederland een fietsland. Maar ja, ouderen die blijken toch niet altijd met de fiets overweg te kunnen. En zeker niet met de elektrische fiets.
1: Want, inderdaad.
0: Sinds de opmars van de elektrische fiets kunnen ouderen niet eens meer fietsen. Dus laat staan de jongeren, die kunnen daar ook niet eens op fietsen. Want we zien hoeveel ongelukken daarmee gebeurt. Maar goed, Alf Vitaal die oefent in buurthuis Aquarijn met sturen, remmen, balans en veilig deelnemen aan het verkeer. Eigenlijk een soort van rijles, maar dan zonder instructeur die aan de noodrem kan trekken. Want dat zou ik niet doen, zeker niet als op de fiets. Dat je dan ineens aan die rem trekt en dan val je gewoon om.
1: Ja.
0: Dan heb je niks meer aan je balans natuurlijk.
1: Oeps.
0: Ja, nee, zo is het. Zeg, het is misschien een nieuwe naam die je voorbij ziet komen. Of tenminste hoort komen. Dat is namelijk de naam van Ariane Kop. Want sinds 1 april staat zij aan het roer van Theater Castellum. Ja, de vraag is eigenlijk, wie is Ariane Kop? Welke ervaring brengt ze mee en vooral welke plannen heeft ze voor het Alphense Theater? En gelukkig kunnen we dat aan haar vragen, want ze is hier aangeschoven. Ariane, goedemorgen en welkom.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Ja, dit is eigenlijk een kant van het theater waar je wel eens langs loopt. Hè? We komen elkaar regelmatig op de gangen tegen. Maar niet waar je vaak ook bent, want dit is gewoon een radiostudio.

0: eigenlijk vrij weinig met theater te maken. Maar aan de andere kant, ja, we zijn eigenlijk in zoverre gewoon buren van elkaar.
1: Ja, zijn huisgenoten, zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Sorry voor mijn stem, ik ben een beetje schor.
0: Ja,
1: maar ik probeerde het een beetje te verbloemen.
0: Kan gebeuren natuurlijk, ja. Het hangt ook een beetje in de lucht, verkoudheid en dat soort dingen. Maar nee, laten we het gesprek gewoon gaan voeren. Want ja, ik heb veel vragen aan je. Want wat kunnen we van je verwachten? Dat is natuurlijk de vraag. Laten we beginnen met de vraag, wie is Ariane Kopp?
1: Ariane Kopp is een vrouw van 58 jaar. Woon nog in Veenendaal. Ik ben wel van plan om over een tijdje, als het hier echt allemaal lekker loopt, deze kant op te gaan. Wat ik vanochtend ook al zei tegen je. Dat reizen. Ik zit een uur in de auto. Dat vind ik echt een beetje zonde tijd.
0: Ja.
1: Sommige mensen vinden dat heerlijk, maar ik vind het zonde. Zeker ook 's avonds als ik naar een voorstelling ben geweest en ik moet nog helemaal terug. Ik heb na jarenlange ervaring in de kunst- en cultuursector. Ik ben eigenlijk begonnen tijdens mijn studie. Lang geleden, in de vorige eeuw nog. Het is echt heel lang geleden. Als kassameisje bij het filmfestival in Rotterdam. En bij Lantaarn Venster. Dus we zijn ook het theater en de bioscoop. Dus ik heb ook wel bioscoopervaring dan aan. Nou ja, achter de kassa. Maar ik ging ook wel heel veel kijken. En via het Luxe Theater. Jeugdtheater op het Plein. Luxe Theater, Veenendaal. Ik kom in Nieuwegein nu hier. En met veel plezier.
0: En wat trekt jou zo aan kunst en cultuur?
1: Ja, het is, ik vind het een spiegel van de samenleving. Het is geweldig om met elkaar iets mee te maken wat alleen op dat moment gebeurt. En dat is, dat ontroert en dat geeft gemeenschapszin en kan je raken. En, ik weet niet, het is een soort magisch of zo. Dus ik ben altijd, als ik naar het theater ben geweest, ook al vind ik niet alle voorstellingen even goed, ik kom er altijd anders uit dan ik erin ging. En het is ook wetenschappelijk aangetoond. Hè? Het is theaterbezoek is goed voor je.
0: Ja.
1: Het is goed voor je welzijn. Dus ga gewoon lekker een avondje naar theater en merk dan ook wat het met je doet.
0: Ja, en naast welzijn natuurlijk ook ontwikkelingen. Want daar speelt het ook vaak in mee. Het zet je soms ook echt tot nadenken.
1: Zeker.
0: En dat is altijd heel mooi van voorstellingen. En nu ben jij vanuit Veenendaal naar Alphen aan de Rijn gekomen. Waarom dan toch Alphen aan de Rijn? Wat spreek je zo aan Theater Castellum in dat geval?
1: Ik vond het een hele mooie combinatie met die drie bioscoopzalen die we hebben. En zeker ook wat we daar draaien, een soort crossover. We draaien ook heel veel arthouse, maar ook wat commerciële films. Dat vind ik heel mooi. Theater Castellum, Marcel, mijn voorganger, heeft het echt supergoed achtergelaten. Het is een heel goed, fijnlopend theater met een topteam. En ik kom uit het beste. Ik ben geboren in Voorburg. Mijn heel veel vrienden wonen ook nog in het westen. Dus ik dacht van ja, ik ga gewoon lekker terug naar mijn roots op mijn oude dag.
0: Bijna een oud weerzien eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mijn moeder woont in Zoetermeer. Die is ook helemaal dolgelukkig. Dus kijk, ik zie er wat vaker nu.
0: Ja. Je kent wat dat betreft de regio. En ook wat de mens dan misschien ook wel leuk vindt. Of niet? Ja, je stoel die zakt ondertussen. Ik zou even een andere stoel erbij.
1: Nee, gaat goed. Ik zit.
0: Ja, ja oké. Okay. Anders dan pakken we even een andere stoel erbij. Want anders is het heel irritant voor jou natuurlijk ook. Maar je weet wat dat betreft ook wat de mens dan leuk vindt in de regio. Is dat, kun je dat inschatten van tevoren?
1: Ja, ik heb best wel jarenlang ervaring. Dus er zijn altijd een aantal dingen die natuurlijk die overal goed gaan. Hè? Weet je wel, Peter Pannenkoek, Pieter Derks, de grote cabaretiers. Maar ik ben nog een beetje aan het zoeken. En ik denk wel dat, ik vraag ook aan mensen wat ze vinden. We werken ook met veel vrijwilligers. En ik denk wel dat Marcel ook met de keuze die hij heeft gemaakt in het programma, vooral met focus op dans en musical, dat dat heel goed past hier.
0: Okay.
1: Dus die lijnen die hij ook samen met het kernteam, het MT, heeft beschreven en vastgelegd, daar ga ik wel op voortbeduren. Maar ik zal wel mijn accenten anders leggen, omdat ik natuurlijk ook weer anders ben dan Marcel.
0: Nee, zo is het. Want dat is inderdaad wat ik een beetje uit je antwoord opmaak. Je gaat de lijn van Marcel van het SAS, hè, dat is de voormalige directeur, die ga je voortzetten. Wat is dan, misschien moet ik het zo vragen, unique selling point van Ariane?
1: Nou ja, ik hou heel erg van dans. Dat is een grote, grote liefde. Dus ik was heel blij dat de focus daar ligt. Dus dat ga ik zeker doen. Waar ik ook de nadruk op wil gaan leggen is dat ik een theater wil zijn. Een theater en een bioscoop voor iedereen. Dus er zijn nog groepen die nog niet in het theater komen. Daar wil ik me echt op gaan focussen. Dus we gaan ook beginnen met een jongerenraad die mij gaat adviseren. Want ik ben natuurlijk, wat ik al zei, al best wel oud. Gaat adviseren wat ik moet gaan programmeren voor hun. Dat ze mee mogen denken. Weet je, dus meer in verbinding met mensen hier. Zodat we nog meer mensen kunnen trekken. Het gaat wel hartstikke goed. Maar ik zie nog een te grote groep mensen die nog niet komt. En daar ga ik ook onderzoek naar doen. En die wil ik dus meer aan ons binden. Dat is ook echt een grote wens van mij.
0: Het onderzoek moet dan ook uitblijken waar dan de gaten eventueel liggen. Je noemt al de groep jongeren. Wat zijn bijvoorbeeld nog andere groepen?
1: Nou ja, ik ga dat onderzoek doen en dan kom ik erover vertellen als de uitkomsten daar zijn. Maar wat ik gewoon zie, ik zie gewoon te weinig jongeren. Het is nog niet altijd inclusief genoeg, weet je wel. Dus dat is wel focus van mij, want ik wil er echt voor iedereen zijn.
0: Ja.
1: Dus dat betekent wat. Dat betekent ook wat van mij en dat betekent ook wat van het team. Dus is mijn plan. En er gebeuren al heel veel mooie dingen, hoor. Dat is echt, ben ik ook echt heel erg trots op. We hebben de wijkjuries, we hebben Create, het dansfestival. We gaan binnenkort ook dansen. Kom, maak het mee, dansen. We binnenkort 30 september. Ook dat soort activiteiten die dan niet zozeer gelijk een theatervoorstelling zijn, maar wel hier in het theater afspelen, vind ik ook heel belangrijk.
0: Ja, want niet alles gebeurt in een theaterzaal. Gisteren was Annelies hier inderdaad, die vertelde daarover. Maar ook gewoon in het café of in een ruimte dan leeg staat, waar dat soort dingen kunnen plaatsvinden. Veel ouderen ook die hier langskomen om wekelijks met elkaar te dansen. Ook hartstikke goed natuurlijk.
1: Ja. Dat is ook van daarmee ook, de verbinding en het tegen de eenzaamheid. En gewoon ook lekker bewegen. En ik word zelf ook altijd blij van dansen. Dus ik ben heel blij dat we dat gaan doen.
0: Doe je dan wel eens mee?
1: Ja, ik ga het wel doen. De aankomende keer ben ik er helaas niet. Want het is heel raar. Ik ben nu heel veel in het land. Want er zijn allemaal presentatiedagen van verschillende impresariaten. Dus ik ben al bezig met seizoen 27-28. Terwijl dit seizoen...
0: Je loopt al een jaar vooruit.
1: Ja, ik ben nu aan het programmeren. Terwijl dit seizoen nog moet beginnen. We hebben vanavond onze eerste voorstelling van dit seizoen. Ja. Burger Koekoek. En morgen ABBA. Lekker dansen. Heb ik zin in. En maar ik ben dus al bezig met 27-28. En dat is altijd... Weet je, zo het begin, dat denk ik, raar, weet je wel.
0: Ja, dan kan je ook niet bij alle activiteiten zijn. Want dan moet moet het land in om natuurlijk ook een beetje te scannen. Hè? Ja. Te scouten eigenlijk in dat geval. Ja. Maar in zoverre ben je ook bevoorrecht dat je gewoon bij heel veel voorstellingen wel kunt zijn natuurlijk.
1: Zeker. Ja. Dat is echt, mensen zeggen altijd van, god, ben je veel weg s'avonds? Ja, maar het is zo ontzettend leuk. Mijn werk is mijn hobby, weet je. Ja. Ik vind het echt... zo fijn om in die zaal te zitten en dan met iets moois te beleven met elkaar. Hè? En ook iets unieks, wat maar eenmalig op dat moment daar gebeurt. Het gebeurt daar. En dat vind ik geweldig.
0: Nu is Theater Castellum sinds 31 maart een stichting geworden. Ja. Welke voordelen zie jij aan dat jullie een stichting zijn geworden?
1: Nou, we zijn een stichting met de Raad van Toezicht. Hè? We waren voorheen maar een BV. Dat betekent dat er 5 onbezoldigde mensen meekijken met het beleid en met de financiën. Ik stuur de organisatie aan, maar zij staan erboven. Maar dat betekent wel, nu een stichting zijn, dat we ook meer derde geldstromen, dus meer sponsoring en dergelijke. We hadden al een vriendenvereniging, maar we gaan actief op zoek naar meer fondsen en meer sponsoring. Zo meer eigen inkomsten genereren, dat is echt een groot voordeel.
0: Ja.
1: En en de gemeente staat daarmee ook wat meer op afstand. En dat is prima, zodat we meer een soort uitvoering van hun beleid zijn. En natuurlijk zelf ook eigen keuzes maken. Maar wel dat die verhouding anders is.
0: Ja, dat de gemeente wat minder in een bepalende rol zit. En dat je zelf gewoon wat meer kunt doen. Ja. En ook wat meer geld kunt binnenhalen.
1: Zeker,
0: natuurlijk,
1: dat is ook. Ja. Want ik wil, dat is ook altijd zo streven om zoveel mogelijk eigen inkomsten te genereren.
0: Ja.
1: Op verschillende manieren. Dus met de horeca, maar ook met de fondsen en met de sponsors. En dat vind ik belangrijk. Wel zo min mogelijk subsidieafhankelijk zijn.
0: Ja, want er werd al vaak geroepen, Theater Castellum, een bodeloze put. En zeker in de beginjaren ging dat niet altijd even goed. Maar als stichting kun je dat gewoon, kun je dan zelf op een gegeven moment je broek een beetje ophouden. En als het dan echt moet, dan kan je bij de gemeente aankloppen. Maar het liefst gewoon niet.
1: Liefst helemaal niet.
0: Nee. Zijn er ook nadelen?
1: Nou, die kan ik niet bedenken, eigenlijk. Als
0: ik eigenlijk is het gewoon alleen maar voordelig.
1: Ja, het is ook heel erg passend. Hè? Je ziet dat de meeste theaters een stichting zijn. Het is, je hebt niet zoveel BV's en NV's. Weet je, dat is een heel klein percentage. Dus in die zin past het heel erg bij de ontwikkelingen ook die hier in het land zijn. Dus ik vind het een mooie beweging.
0: Ja.
1: En het is voor mij bijzonder, want ik was dus begonnen in april. En daarvoor was net de nieuwe Raad van Toezicht geïnstalleerd. Dus we zijn allemaal nieuw, maar we hebben er wel ontzettend veel zin in.
0: Maar dat brengt ook voldoende uitdagingen met zich mee natuurlijk. En ook leuk, omdat je dat met elkaar kunt aanpakken. Want als je al in een... Ja, het loopt al goed, maar als je in een echt heel goed lopend bedrijf rondloopt... Ja, hoe ga je dat dan proberen vasthouden of te verbeteren?
1: Ja.
0: Is natuurlijk een ding.
1: Ja, nou, maar ik zie nog wel kansen, hoor.
0: Ja,
1: ik zie zeker in de programmering en in de verbinding met de stad. En die doelgroepen waar we het net over hadden. Dus nog meer mensen bereiken. En ook meer programmeren met de stad. Ik wil ook heel graag uiteindelijk, maar dat is voor tijdje, of een paar jaar of zo, een keer eigen productie maken.
0: Oh, wauw. Ja, dat is wel heel tof.
1: Dat lijkt me geweldig. Ja. Lijkt me

0: super gaaf om dat te doen met alle Alphenaren.
1: Een echte Alphense productie. Ja. Ja, nu hebben we natuurlijk al heel veel van die jeugdtheaterhuizen. En we hebben eigen producenten die ook wel hun voorstelling kunnen doen. Maar dat gebeurt dan vaak eigenlijk in Park Villa. En niet echt heel erg in Theater Castellum nog.
0: Nou ja, dan kunnen we kijken of we dat kunnen samen gaan doen.
1: Ja, zo is het.
0: Dus daar ben ik ook heel erg van. Ik ben heel erg van de samenwerking. Maar ik vind het. Ik heb wel eens geprobeerd. Het is zo leuk om iets te maken. Ook, ja. Zelf. Want wij faciliteren meestal. Hè. We maken niet zoveel zelf. Maar dat is niet voor nu, hoor.
1: Dat gaat nog even overheen, inderdaad.
0: Toekomst.
1: Ja. Eerst de andere dingen. Nu staat Castellum al echt wel goed aangeschreven. Hè? Niet alleen maar bij het publiek, maar ook zeker bij producenten en artiesten. Grote producties gebruiken het theater ook regelmatig als montageplek bijvoorbeeld. Technische tests, try-outs. Zou Castellum ook geschikt zijn voor een productie die hier bijvoorbeeld langere tijd kan plaatsvinden? Zoals bijvoorbeeld het Avans Circus Theater in Scheveningen.
0: Het is echt zo'n open eindtheater dat maar blijft, dezelfde voorstelling blijft.
1: Ja, weer verlengd, weet je wel.
0: Ja, precies. Of wat was het ook weer, die musical?
1: Soldaat van Oranje.
0: Ja, Soldaat van Oranje, die ook echt...
1: 100.000 jaar.
0: 100.000. Nou ja, weet je wat ik... we zien wel... Je ziet wel dat we af en toe een paar dagen achter elkaar dezelfde voorstelling hebben... Maar het is wel lastig om maar één voorstelling zo lang te laten zien. Dan moet je een hele goede marketingmachine achter je hebben. Een hele grote producent. En ook een heel groot verzorgingsgebied. En dat kan... ik heb wel eens meegemaakt, ook hoor, in het Luxe Theater... dat de Drie Musketiers daar heel lang stonden. En maar dat is dan in een hele grote stad, weet je wel. Ja. Ik zelf heb meer de voorkeur om zo divers mogelijk aanbod te laten zien. Ja. Dus... af en toe een paar dagen één grote musical, weet je, dat wil ik wel. Maar echt maanden, dat vind ik niet helemaal passend, als ik heel eerlijk ben hier.
1: Nee, want dan wordt het ook meer misschien een theater voor het land, hè? Want je moet dan echt mensen vanuit het land deze kant optrekken. In plaats van echt een theater voor de Alphenaren, zoals jij eigenlijk van plan bent dat het moet zijn.
0: Ja, ja, precies.
1: Nu is er in de toekomst natuurlijk het een en ander... nog eventueel te doen, hè? Want je bent al bezig met het seizoen van volgend jaar. Je zegt al misschien dat we zelfs wel een eigen productie kunnen gaan organiseren. Wat zijn nou bijvoorbeeld producties waarvan jij zegt... nou, dat zou ik echt heel graag nog hier in theater willen programmeren?
0: We hebben af en toe... zie je toneelvoorstellingen bijvoorbeeld die ook echt in de prijzen vallen en zo. Maar die toeren meestal alleen maar door de grote steden... maar dat heb je ook soms met dansvoorstellingen. Die zou ik wel hier willen op termijn willen laten zien. Anderzijds, ik moet ook, weet je, ik moet wel passen. We moeten wel uit de kosten ook komen, weet je. Dus het moet ook goed in verhouding zijn. Want als je dat gaat programmeren en er komt niemand op af... dan is het misschien wel leuk voor mij, maar daar doen we het natuurlijk niet voor. Want we willen voor zoveel mogelijk voorstellingen, zoveel mogelijk publiek bereiken.
1: Ja, je programmeert dus niet voor jezelf.
0: Nee, stiekem soms wel een beetje. Maar iedere programmeur mag wel een, weet je wel. Maar ik probeer echt wel naar een heel mooi evenwicht te zoeken. We hebben een bezettingspercentage van 70% en dat wil ik ook echt vasthouden. Dat is ook noodzakelijk voor de exploitatie. Dus in die zin, weet je... is het altijd een soort balans om tot zo'n mooi mogelijk programma te komen... waar je zoveel mogelijk publiek voor vindt.
1: Ja, en daar ben je hard mee bezig. In ieder geval voor het seizoen daarna al. Je zei al vanavond de eerste van dit seizoen. Als we een beetje vooruitkijken naar het nieuwe theaterseizoen... naar welke voorstelling of productie kijk je dan persoonlijk het meest naar uit?
0: Nou, ik kijk
1: toch dans?
0: Ja. Mer. Dat is van het Scapino Ballet. Nanine Ling, die is daar de artistiek leider. En die maakt zulke geweldige, mooie voorstellingen. En ook deze voorstelling is veel beloofd. Het gaat over de zee, over hoe mooi die is, maar ook hoe geweldig die... en maar ook hoe slecht klinkt het wel, maar ook wat impact die kan hebben.
1: Ja, precies.
0: Dus daar kijk ik zelf persoonlijk heel, heel erg naar uit. Ja. Maar waar ik ook naar uitkijk, is even iets anders. De bioscoop 10-daagse begint, hè, 18 september. Ja. 2 voor de prijs van 1. Dus als je de Odyssey nog niet hebt gezien, ga er naartoe. Die zegt, ik heb hem al 2 keer gezien, is waanzinnig ook. Dus misschien dat ik, als ik een rustig momentje heb...
1: als je een rustig momentje hebt,
0: nog een keertje ga. Maar hebben jullie hem al gezien?
1: Nee, ik heb hem ook nog niet gezien.
0: Kom even kijken.
1: Ja. Nou, ja. Dat kan zeker tijdens die tiendaagse dan ook. Ja. Dat is altijd, nou ja, altijd mooi meegenomen natuurlijk. Maar aan zich, om naar die film te gaan, is al een spektakel. Ja, en soms dan mis je wel eens dingen. Ja, dan is het ook wel goed om twee keer te gaan natuurlijk.
0: Ja, je kan niet alles. En soms is het inderdaad zo indrukwekkend dat je twee keer gaat. Ja. Waar ik ook heel erg blij mee ben, is een andere. Dat is Jacob Aalbon. Die volg ik al heel erg lang. En die is nu ook dit jaar... Nou, was hij vorig jaar, weet ik niet zeker. Maar dit jaar is hij ook te zien met Unseen. En dat is ook een geweldige, inspirerende, bizarre, mooie maker. Dus ook die hou die in de gaten. Ik kom kijken. Hij is er, zal ik even zeggen. Dat weet ik nu even niet uit mijn hoofd. Nee. Maar die
1: staat in de gids ook en op de website inderdaad. Daar, er staat natuurlijk, het hele jaar door staat er van alles. Af en toe er wordt er ook nog wat aan toegevoegd. Hè? Ja. En niet alleen maar in de zalen hiernaast, maar echt ook in de grote zalen of in de kleine zaal. Want je kunt alles wel van tevoren helemaal uitspitten. Maar af en toe moet je ook kunnen verrassen. Ja. En ontstaat er ook ineens een kans om jezelf ook te verrassen in zover.
0: Absoluut. Ja. En soms is het iets wat dan zo goed is dat dan wordt doorgespeeld. En die vragen van, goh, heb je nog plek? Of inderdaad iets wat opeens oppopt en dan extra bij wordt geboekt.
1: Ja. Ja,
0: maar ik heb als voor nu even nog niks. Maar het kan zomaar zijn dat ik binnenkort wel weer wat erbij boek.
1: Nou ja, kom vooral op de lijn en kom vooral binnenlopen. Ja. Want wat dat betreft is de trap... Ja, het is wel snel hoor, die trap.
0: Ja,
1: het is iedere keer weer bijkomen. Dat heb je net ook ervaren.
0: Goed voor de conditie.
1: Goed voor de conditie, dat ten eerste. Ja. En ten tweede, je bent gewoon van harte welkom om alles te roepen hier. Wat je wilt roepen. Want wij zijn er ook voor. En ook voor het theater. En alle culturele activiteiten die er überhaupt plaatsvinden. Daarom hebben we natuurlijk Justin van Kampen. Besseling van Kampen, de cultuurmakelaar op bezoek elke woensdag. Maar vanuit het theater horen we ook het nodige en graag zelfs. Wat heb je verder nog aan bijvoorbeeld de Alfenaar te vertellen? Of wil je nog iets kwijt over jouw aankomende periode? Want nu begint het dan echt, hè?
0: Ja, nu begint het echt. En mensen, kom. Dat is het enige. Ja. Want waar ik al mee begon, je wordt gewoon blijer en gelukkiger. Het doet wat met je als je naar het theater of naar de bioscoop gaat. Dus ik wil iedereen uitnodigen. Ga gewoon. Echt wetenschappelijk aangetoond, maar zelfs al was het niet zo... Je wordt er gewoon blij van. Kom en laat je verrassen.
1: En zo is het inderdaad. Nou ja, nogmaals, je bent van harte welkom als je weer wat moois te vermelden hebt. En er gaat heel veel moois gebeuren. Ariane Kop, sinds 1 april de nieuwe directeur van Theater Castellum. Dank je wel.
0: Dank je wel.
1: Succes zometeen met de trap naar beneden.
0: Ja, dank je wel. Nou, die gaat vast makkelijker.
1: En alvast heel veel plezier vanavond. Want vanavond de start van het seizoen. Dus
0: zeker.
1: Heel veel plezier daarbij.
0: Dank je wel.
1: Ariane Kop, Theater Castellum.

0: Ons land ging van plek 43 naar plek 46. De nieuwe daling komt vooral doordat andere landen meer doen. En ook de politiek hier blijft achter. Ze hebben nog altijd geen vrouwelijke premier. En oppositiepartij Ja21 is bereid om deelakkoorden met het kabinet te sluiten om sommige onderdelen van de begroting van een meerderheid te voorzien. Vandaag komt premier Jette aan het woord tijdens dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Het weer droog, maar later vanuit het westen regen. Het waait stevig bij een graad of 18.
1: Gaan we door met het nieuws uit de regio. En Richard Arreman die zet zijn goede koptelefoon op om het nieuws aan je te kunnen vertellen. Ja, er zit ondertussen ook nog even het interview natuurlijk klaar te zetten.
2: Duizendpoot hier vandaag.
1: Ja, duizend. Nou ja, niet alleen vandaag, altijd. Maar hij is ook van het nieuws en daarom hoor je hem nu. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Meer dan 1000 basisschoolleerlingen uit Alphen aan de Rijn doen maandag mee aan een groot beweegmoment tijdens de Nationale Sportweek. Op het terrein van basisschool Wereldwijze doen leerlingen van 5 scholen om 10 uur gezamenlijk de 10 at 10 Challenge XXL. Onder begeleiding van Alpha Vital, dansschool D-Beach en voormalig 3x3 basketballer Arvin Slachter bewegen ze 10 minuten. En daarna vertelt Slachter over zijn basketbalcarrière. De politieagenten die maandag gewond raakte bij een trainingslocatie van de politie in Alphen aan de Rijn heeft zichzelf in de hand geschoten. Dat melden meerdere bronnen aan Omroep West. De politie bevestigt alleen dat het om een schotwond gaat en dat het wapen per ongeluk is afgegaan. De verwondingen zijn niet levensbedreigend. De arbeidsinspectie onderzoekt het bedrijfsongeval. In Roelofarensveen worden de komende jaren 162 sociale huurwoningen gesloopt en vervangen door 250 tot 300 nieuwe woningen. De gemeente Kagen-Braassem en woningcorporatie Wij Wonen hebben daarover afspraken gemaakt. De nieuwe woningen worden vooral sociale huur- en middenhuurwoningen. De sloop moet eind 2027 beginnen. De gemeente legt daarna nieuwe straten en groen aan en dat wordt betaald door Wij Wonen. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, donderdagochtend rond dit tijdstip zouden er geen files hoeven te staan. Dat is in ieder geval wat wij inmiddels wel weten na al die ervaring met de ochtendshow. En ik kan je vertellen, het komt ook uit. Er staan geen files, dus dat is lekker. Het rijdt lekker door. Is dat ook het geval op het spoor?
3: Ja, er staan ook geen files. Nee, het rijdt lekker door.
1: Geen treintjes aan elkaar gekoppeld. Nee, dat is fijn. Gebruik in ieder geval de reisplannen natuurlijk van de NS om jouw route te checken. En luister vooral tot 10 uur naar de ochtendshow met dus zometeen de plaat die jij wilt horen. Want je kunt nog even stemmen via @cdelf op Instagram. 2 platen uit de categorie...
3: De Wilde Schijf.
1: De Wilde Schijf. Nou, ik ben heel benieuwd. @cdelf op Instagram. Je hebt ongeveer nog 5 minuten.

0: Deze keer dan met Jesse Reyes. Hij maakte deze lekkere track die het heel goed kan doen op festivals. Ocean. Komt al uit het jaar 2025. Daarvoor uit 2014. Chris Kapp en Last Me Not. Ja, lekker plaatje is dat ook.
1: Ja, zeker.
0: Ook bijna een vergeten parel. Dat is dan weer niet de categorie die we hanteren vandaag in het Rad van Fortuin. Want vandaag de wilde schijf.
2: Het Rad.
3: Ga je gang.
0: Ja, Hans, dankjewel. Ja, de wilde schijf in het Rad van Fortuin, dat is eigenlijk vrije keuze. Dus Richard en ik die hebben gewoon alle vrije keuze om uit welk genre dan ook een plaat te zoeken. Ja, dat komt dan uit eigenlijk altijd eentje van mijn playlist. Okay. Ik heb een playlist, dat heet dan, hoe heet die ook weer? Iets van zo. Plaatjeshoek? Plaatjeshoek heet
1: die. De plaatjeshoek.
0: En daar zitten. Nou, ik ga toch even checken, want ik wilde me bijpakken. Maar ik denk, laat ik dat niet doen, maar ik ga me toch bijpakken. Even kijken hoor. Dat is een playlist, ja, die heeft heel veel platen.
1: Lijkt me wel bij jou, ja, inderdaad.
0: Ja, dat is echt ongelooflijk hoeveel platen daarin staan. Het gaat ook alle kanten op, van Hurricane, van Bob Dylan tot Evie de Vis met De Parade. Tot bijvoorbeeld Django Django en Glowing in the Dark en... Kom terug van Spinvis.
1: Oh ja.
0: En ook gewoon echt wel lekkere dancemuziek staat. Er staat echt van alles tussen. 1274 songs. Ik heb het al heel lang niet bijgehouden, want er zouden nog veel meer platen bij kunnen. Maar in ieder geval 74 uur aan luisteren, Fun.
1: Ja. Nou, ja. 74 uur.
0: 74 uur, maar ik luister meestal naar de radio, dus het heeft weinig zin. Maar daar komt meestal mijn keuze uit. Laten we eerst beginnen met de keuze van Richard Harreman, want jij hebt ook een wilde schijf uit mogen zoeken. Ja. En dat is dan...
1: Ja, ik dacht wilde schijf, Wild Cherry, Play That Funky Music.
0: Nou, dat is zeker wild. Wild.
1: Wild.
0: Wild. Wild. De wilde schijf. Play That Funky Music is dus jouw keuze. Ik ben gegaan voor Becerra en Yes Sir, I Can Boogie, Boogie Woogie.
1: Vind ik nou niet echt een plaatje waarvan ik zou zeggen, die staat bij jou in je playlist
0: eigenlijk? Nee, 100%. Ja,
1: ja hoor. Oké. Okay.
0: Ja. Ja, van de jaren 60 tot aan nu.
1: Oh, nou,
0: alles
1: leuk.
0: Staat erin.
1: Maar ook goed. Leuke plaat.
0: Zeker leuke plaat.
1: Maar heeft hij ook gewonnen?
0: Nou ja, het gaat niet om ons. Wij kunnen alleen maar de inbreng doen. Aan jou de taak om de winnaar te kiezen.

0: want welke wilde schijf ben je voor gegaan? Is dat Wild Cherry of Becerra?
1: Ja, goed. Ik heb hier zo de uitslag voor me. Gelijk gaat het op, hoor. Het is 53% van de stemmen voor de winnaar. En ja, Wesley, sorry, maar misschien moet je dan toch mijn Wild Cherry gaan toevoegen aan je playlist. Want die heeft gewonnen.
0: Nou, kan je één ding vertellen, hij staat er al in. Ah, okay. Dus op zich, ik heb niet verloren. Nee. Ik vind het ook een lekkere plaat, maar goed. Toch, Richard, gefeliciteerd.
1: Dankjewel, hè.
0: Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de muziek.
2: Het Rad van Fortuin.

0: Nou, funky hoor. Vooral dat funky music. We hebben hem ook gedraaid, waar ze de hele tijd om vragen. Dus dat hoef je niet 4 minuten lang te doen. We doen het gewoon hoor, Wild Cherry. Maak je geen zorgen. En maak je geen zorgen dat we hem niet zouden draaien. Want ja, uiteindelijk de plaat met de meeste stemmen zouden we daadwerkelijk ook draaien. Daar is het item namelijk voor in het leven geroepen. En daar hebben we ook aan gehoor gegeven.
1: Ja.
0: Play the Funk Music van de Wild Cherry is de winnaar van de Wilde Schijf in het Rad van Fortuin van vandaag. Ja, morgen andere categorie. Welke categorie wordt het dan?
2: Het Rad van Fortuin.
0: Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Richard Harreman die zit er weer naast hoor.
1: Ja hoor.
0: Naast het Rad van Fortuin. Gaat weer een flinke slinger aan geven. Ben je er klaar voor?
1: Ja hoor, kom maar op.
0: 1, 2, 3, daar gaat ie. Nou.
1: Deze komt wel vaak benieuwd. Voorbij de laatste tijd moet ik zeggen. Dit is een lichtblauw vakje. Daar tegenover staat de Boy Girl Bands. Maar het is geworden. Album Tracks.
0: Album Tracks.
1: Ja.
0: Ja, die hadden we van de week ook inderdaad.
1: Ja, daarom.
0: Ja. Maar ik ben wel blij, want ik vind het wel een leuke categorie. Want dan kunnen we namelijk ook mensen verrassen met onze keuzes.
1: Ja.
0: Dus we gaan weer een keuze maken. En dan vanmiddag komt hij online, @studiohalf op Instagram. Jij bepaalt uiteindelijk wie we gaan draaien in de ochtendshow door te stemmen. En ja, morgen rond 9:15, dan hoor je de winnaar daadwerkelijk. Wat je morgen ook hoort, want daar

0: Heb ik vandaag geen tijd meer voor gehad, maar is deze plaat. Is nieuw uitgebracht gisteren. Van de Anderson .Paak. Samen met Cordae heet A Good Day. Zullen we wat afspreken?
1: Nou,
0: stop even de muziek, want anders dan hebben we hem helemaal gedraaid al. Morgen dan, elke ochtend beginnen we altijd met een oude classic, weet je wel. Mm-hmm. Echt zo'n, maar dit heeft ook een beetje die feeling. En ook een lekkere openingsplaat voor een ochtend, hè? Daarom heet het ook A Good Day.
1: Ja.
0: Zullen we morgen daarmee beginnen?
1: Vind ik goed.
0: Nou, dan gaan we dat doen. Dan beginnen we morgen met Anderson .Paak, samen met Cordae. En A Good Day, want dat wensen we jou. En dat wensen we je niet alleen vandaag, maar ook zeker morgen. Dus morgen de openingsplaat, weet je dat alvast, A Good Day van Anderson .Paak en Cordae. En nog één keertje heel even begin, want het is zo lekker dit. Nou, tot zover.
1: Zeker.
0: En tot zover ook de ochtendshow. Wat zit er alweer op, hoor? Het is weer 10:00. En daarmee gaan wij afnokken, aftaaien en afsluiten. En morgen dan zijn we er uiteraard weer om 7:00 met een nieuwe aflevering van deze ochtendshow. Dan aflevering 579.
1: Ja,
0: de 600, de 600 zit eraan te komen, Ries.
1: Ja, dat
0: is mijn snelletje weer. Morgen dan hebben we ook bezoek. En dan hebben we bezoek van iemand die je eerder hebt gehoord in de ochtend.
1: Groot bezoek van een klein iemand.
0: Zo is het. Ja, Roel van Velsen komt niet langs. Wie er wel langs komt, dat hoor je uiteraard morgen in de ochtendshow. Voor nu een hele fijne donderdag gewenst. En,
2: Het is tijd voor de grap van de dag.
0: Wat? We moeten deze ook nog even doornemen natuurlijk. Richard.
1: Ja.
0: Die had ik gisteren, hè, van die hanensoep natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. Laten we het dan hebben over bed. Want waarom ligt een haas zo vroeg in bed?
1: Hij doet gedurende de dag hazenslaapjes.
0: Nee.
1: Oh.
0: Nog een keer. Waarom ligt een haas altijd heel vroeg in bed?
1: Geen idee.
0: Hij hoeft maar 2 tanden te poetsen.
1: Oké. Er komt een kleine glimlach op mijn gezicht.
0: Ja, nou dat. Fijn. Mooi dat je kunt lachen. Met een lach de dag in, dat doen we deze donderdag. En voor nu nogmaals een hele fijne donderdag. En zoals Thijs van der Dussen zou zeggen op het moment dat hij hier ook daadwerkelijk zou zijn.
3: Ja, maak er wel van.
0: Wauw. Is hij nou live?
4: Mag ik nog heel even radio luisteren?
5: Als je dan wel luistert, dan heel goed mee in of zo.
0: Nee, want hij doet het niet. Ik wil... Oh, ja. Oh, we hebben er geen tijd meer voor. Jammer, joh. Dat is... dan niet. Wat ben ik allemaal aan het doen, weet ik niet. Ik moet afsluiten. Wacht even, hoor. Waar is het nieuws? Oh, hier.
6: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10:00.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan, moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie.

0: Organisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, gij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 11 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het 2e jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het 2e kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat de internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnelvirus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens de RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude 5 minuten vertraging. En de A20 naar Gouda bij Rotterdam-Overschie doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er staan 10 files in de regio en ze leveren bijna allemaal 5 minuten vertraging op. De grootste uitzondering is de A16 Rotterdam-Breda. Tussen het Terbrechtseplein en de Van Brie-Noordbrug een kwartier vertraging. A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt alweer vast op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en Ypenburg heb je een half uur vertraging over 19 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Omrijders komen in de file op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
8: Met nu?
10: Dit is de dag. Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Alphen met het lokale nieuws.
1: Aan de telefoon hebben we Tommy Bosveld. Tommy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij bent kermisorganisator in Alphen aan de Rijn. Want ja, de Alphense Feestweek is natuurlijk weer losgebarsten. En daarvoor afgelopen vrijdag is de kermis weer van start gegaan.
2: Ja, we zijn afgelopen vrijdag weer begonnen. En dat duurt tot aanstaande woensdag natuurlijk, de jaarmarktdag.
1: Hoe verloopt het tot nu toe allemaal?
2: Nou ja, hoe het verloopt, het weer zit in ieder geval zeker meer mee als afgelopen jaar. Want toen hadden we bijna iedere dag regen. En nu mogen we niet klagen over het weer. Dus ja, en we zijn alleen niet allemaal erg happy met de klandizie. Wat we eigenlijk toch wel ietsjes positiever hadden verwacht, zeg maar, met dit mooie weer als afgelopen jaar.
1: En waar heeft dat mee te maken dan, Tommy?
2: Ja, ik ben daar al een enkele jaren ben ik daar al mee bezig. Natuurlijk, dat de locatie is natuurlijk niet je van het. En we willen eigenlijk toch wel graag, en ik denk dat het ook wel een moedje gaat worden, naar een betere locatie toe.
1: Ja.
2: Want we willen ook niet hebben dat de jaarmarkt gaat verdwijnen van de Alphense kalender.
1: Nee, en in dat geval natuurlijk de kermis op de Alphense jaarmarkt.
2: Ja, zeker. Sowieso de kermis. Maar ja, de kermis is natuurlijk één groot onderdeel en toch wel één van de grootste sponsors voor de jaarmarkt.
1: Ja.
2: En ja, als die kermis natuurlijk op een gegeven moment geen slagingskans meer heeft, of dat het natuurlijk allemaal te min gaat worden, ja, dan moeten we toch wel met z'n allen even na gaan denken, wat gaan we doen?
1: Ja, je doet natuurlijk ook op de periode dat de kermis in het Alphense Centrum stond, hè? Dan is het helemaal onderdeel van de jaarmarkt. Want ja, je loopt gewoon over het terrein heen, tussen de kraampjes door, maar je loopt ook meteen over die kermis. De kermis staat nu op het terrein van de parkeerplaats van ARC. Ja, dat is natuurlijk wel net even wat verder buiten het centrum. En daarmee merk je dus ook dat er de klanten eigenlijk in jullie geval het minder goed weten te vinden.
2: Nou ja, sowieso met de jaarmarktdag natuurlijk. Dat is de belangrijkste dag voor de kermis. En sowieso natuurlijk de combinatie van kermis en jaarmarkt. Daar is het door ontstaan. Denk ik gewoon dat wat wij nu gewoon merken is dat je gewoon, zeg maar, de mensen die normaal op de jaarmarkt lopen, als die nu naar die kermis willen, die moeten echt die uitstap gaan maken. En normaal ga je nog eventjes tussen de kraampjes door, of dan zie je die kermis draaien. Nou, dan is dat voor de kinderen weer aantrekkelijk. Dan worden ze toch eigenlijk enthousiast en slepen ze de ouders even mee naar die kermis. En dat is natuurlijk nu allemaal een beetje buiten zicht. Nu moet je het echt op gaan zoeken. En daar moeten we wel over gaan nadenken, dat we die combinatie jaarmarkt-kermis, die moet zeker terug gaan komen om eigenlijk toch wel het allemaal positief te houden.
1: Ja, wat zie jij als oplossing? De jaarmarkt door laten lopen naar het ARC-terrein of eerder terugkeren met de kermis in het centrum?
2: Nou, in ieder geval de optie eigenlijk het verlangen is gewoon dat het teruggaat naar het centrum.

0: Daar zullen we met z'n allen eens even over moeten gaan dubben. Van hoe gaan we dat doen? Want er is natuurlijk weinig plein meer in Alphen waar we nog iets kunnen doen.
1: Ja.
0: Dus we moeten dan gaan nadenken over toch wel een bepaalde weg of straten achter gaan sluiten. Nou, dat is natuurlijk dat is allemaal te doen, want het gebeurt in meerdere steden. Ja, en dan hebben we nog een tweede optie. En daar ben ik al enkele jaren natuurlijk mee bezig. En gelukkig zijn er nu wat meerdere mensen die zeker daar ook over beginnen te roepen. Dat is dat we eigenlijk misschien wel met de kermis op het evenemententrein moeten gaan staan bij de Zegerplas. En dat we dan daar de jaarmarkt zeg maar heen gaan trekken richting de Zegerplas. En dat we dan de grondelvaart terug gaan krijgen. En dat we dat allemaal samen op de Zegerplas kunnen laten beëindigen. Dat die kermis er is met een groot vuurwerk, een lasershow. En ja, dan krijg je die combinatie van het bezoeken van de kermis. Het kijken naar de grondelvaart. En dan ook nog een keer een afsluiting met een mooie laser- en vuurwerkshow. Nou ja, goed, dan heb je natuurlijk al wel heel wat punten en ingrediënten om te zeggen van... Als dit niet kan slagen, ja, dan moeten we toch wel eens even heel goed nagenomen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 zouden kinderen helemaal geen toestemming moeten krijgen. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag krijgt geen cel, alleen tbs met dwangverpleging. De rechtbank acht hem ook schuldig aan poging tot moord en brandstichting. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Ierland doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat definitief afhaakt voor de komende editie. In Nederland heeft AfroTros zich teruggetrokken, maar een andere omroep kan zich nog aanmelden. Het weer, morgen geregeld zon bij 17 tot 20 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vooral vast weer op de A4 en op de A12. Eerst de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein 9 kilometer door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht, kost je 20 minuten extra. En op de A4 naar Rotterdam tussen Roelevarensveen en Rijswijk 3 kwartier vertraging. Dat komt ook door een ongeluk, maar de weg is weer vrij hier. De A12 richting Den Haag, eerst tussen Houten-Oost en Woerden 20 minuten vertraging. En verderop tussen Bleiswijk en het knooppunt Prins Klausplein 20 minuten vertraging. Dat komt natuurlijk door dat ongeluk op de A4. Op de A20 naar Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A44 naar Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen. Trucks are can-

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Sporten, zwemmen, bewegen, cultuur. Het komt zometeen allemaal in één. En dat in het Vitaliteitscentrum Alphen aan de Rijn. Termen 2, de organisatie achter de zwembaden Aquarijn en De Hoorn en Alphvitaal. Ja, dat wisten we al. Die gaan per 1 januari samen verder in een nieuw vitaliteitsbedrijf. En het college heeft Remco Pielstroom, duidige directeur van de Termen 2, benoemd tot directeur-bestuurder van die nieuwe organisatie. Hij neemt de taak dan om het vitaliteitsbedrijf de komende maanden verder op te bouwen en in te richten. Remco, hebben we aan de telefoon. Remco Pielstroom, goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
1: Mag ik je alvast feliciteren of is de aanname nog iets te voorbarig?
2: Nee, je mag me feliciteren.
1: Nou, gefeliciteerd.
2: Het college heeft besloten mij aan te stellen als nieuwe directeur van het directeur-bestuurder van het vitaliteitsbedrijf.
1: Hoe blij ben je?
2: Heel blij. Ja, ik vind het een hele mooie uitdaging om hiermee aan de slag te gaan.
1: Waarom vind je dat zo fijn? Dat je eigenlijk, het idee is natuurlijk al ontstaan als directeur-bestuurder van de Termen 2. Nu mag je dan eigenlijk het plan gaan doorzetten. Is dat ook hetgeen waarom je zo blij bent hierover?
2: Deels. Maar het is natuurlijk deels om samen met de collega, de nieuwe collega van Alphvitaal, nog beter onszelf positioneren in de samenleving van Alphen aan de Rijn. Ja. Dat is eigenlijk het mooie wat er op ons af gaat komen.
1: En kun je dan makkelijk doortrekken met de plannen die er al liggen? Of moet je nu eigenlijk echt aan de slag om alles opnieuw op te bouwen?
2: Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop dat er is een hele gezonde basis natuurlijk in het zwembad. En een hele gezonde basis bij Alphvitaal. Waar Arjan met zijn collega natuurlijk een fantastisch werk heeft geleverd. Dus ik hoop het niet. Wat er wel anders gaat worden is, er komt natuurlijk een andere dienstverlening overeenkomst. Waar de gemeente wat van gaat vinden, wat wij

0: gezamenlijk moeten gaan doen. Moeten gaan uitvoeren binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.
1: Ja, wel, voor wie het dossier nog niet helemaal kent, welke transitie gaan de termen 2 en Alphen-Vitaal zo meteen dan maken?
0: Ja, het is eigenlijk... Wat bedoel je precies met jouw vraag nog?
1: Wat gaat dat vitaliteitsbedrijf zo meteen dan doen?
0: Ja, het vitaliteitsbedrijf gaat nu al doen wat we al doen. Dus de exploitatie van de zwembaden, de horen, aquarijn en het buurthuis Alphen aan den Rijn. En de taken die natuurlijk de buurtsportcoaches en ja, andere vitaliteitsactiviteiten van valpreventie tot aan Nijntje-diploma, wat Alphen-Vitaal ook uitvoert,
1: ja,
0: dat voort te zetten.
1: Ja, dus eigenlijk wordt het dan nu gewoon vanuit één bedrijf allemaal geregeld en worden de huidige taken eigenlijk ook gewoon voortgezet?
0: Dat zeker, maar goed, maar er komt natuurlijk, de hoofdtaak is natuurlijk maatschappelijk te verbinden van de organisaties. Dus niet alleen dat wij met sport, bewegen, zwemvaardigheid, et cetera, aan de slag gaan. Maar het is natuurlijk ook veel belangrijker om met andere activiteiten te gaan doen, met de netwerkpartners die er ook nog zijn, om te zorgen voor een gezamenlijke bijdrage voor de gezonde en een gezonde ontwikkeling en de participatie in Alphen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat het niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio vielen op de A4 naar Amsterdam. Tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein heb je een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Nieuw-Vennep en Rijswijk Plaspoortpolder 3 kwartier extra. Dat komt ook door een ongeluk en ook hier is de weg weer vrij. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden. 25 minuten vertraging over 19 kilometer. Na 13 naar Den Haag voor het knooppunt Prins Klausplein doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. En voor de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude, de hoogte van de Corbelo-tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu.
5: Met nu.
4: Dit is de dag.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het is misschien een nieuwe naam die je voorbij ziet komen. Of tenminste hoort komen. Dat is namelijk de naam van Ariane Kop. Want sinds 1 april staat zij aan het roer van Theater Castellum. Ja, de vraag is eigenlijk, wie is Ariane Kop? Welke ervaring brengt ze mee en vooral welke plannen heeft ze voor het Alphense Theater? En gelukkig kunnen we dat aan haar vragen, want ze is hier aangeschoven. Ariane, goedemorgen en welkom.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Ja, dit is eigenlijk een kant van het theater waar je wel eens langs loopt. Hè. We komen elkaar regelmatig op de gangen tegen. Maar niet waar je vaak ook bent, want ja, dit is gewoon een radiostudio. Heeft eigenlijk vrij weinig met theater te maken. Maar aan de andere kant, ja, we zijn eigenlijk in zoverre gewoon buren van elkaar.
2: Ja, zijn huisgenoten, zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
2: Sorry voor mijn stem, ik ben een beetje schor.
1: Ja,
2: maar ik probeerde het een beetje te verbloemen.
1: Kan gebeuren natuurlijk, ja. Het hangt ook een beetje in de lucht, verkoudheid en dat soort dingen. Maar laten we het gesprek gewoon gaan voeren. Want ja, ik heb veel vragen aan je. Want wat kunnen we van je verwachten? Dat is natuurlijk de vraag. Laten we beginnen met de vraag, wie is Ariane Kop?
2: Ariane Kop is een vrouw van 58 jaar. Woon nog in Veenendaal. Ik ben wel van plan om over een tijdje, als het hier echt allemaal lekker loopt, deze kant op te gaan. Wat ik vanochtend ook al zei tegen je. Dat reizen. Ik zit een uur in de auto. Dat vind ik echt een beetje zonde tijd.
1: Ja.
2: Sommige mensen vinden dat heerlijk, maar ik vind het zonde. Zeker ook 's avonds als ik naar een voorstelling ben geweest en ik moet nog helemaal terug. Ik heb na jarenlange ervaring in de kunst- en cultuursector. Ik ben eigenlijk begonnen tijdens mijn studie. Lang geleden, in de vorige eeuw nog. Het is echt heel lang geleden. Als kassameisje bij het filmfestival in Rotterdam. En bij Lantaarn Venster. Dus we zijn ook het theater en de bioscoop. Dus ik heb ook wel bioscoopervaring dan wel. Nou ja, achter de kassa. Maar ik ging ook wel heel veel kijken. En via het Luxe Theater. Jeugdtheater op het Plein. Luxe Theater, Veenendaal. Ik kom in Nieuwegein nu hier. En met veel plezier.
1: En wat trekt jou zo aan kunst en cultuur?
2: Ja, het is. Ik vind het een spiegel van de samenleving. Het is geweldig om met elkaar iets mee te maken wat alleen op dat moment gebeurt. En dat is. Dat ontroert en dat geeft gemeenschapszin en kan je raken. En, ik weet niet. Het is een soort magisch of zo. Dus. Ik ben altijd, als ik naar het theater ben geweest, ook al vind ik niet alle voorstellingen even goed, ik kom er altijd anders uit dan ik erin ging. En het is ook wetenschappelijk aangetoond. Hè? Het is theaterbezoek is goed voor je.
1: Ja.
2: Het is goed voor je welzijn. Dus ga gewoon lekker een avondje naar het theater en merk dan ook wat het met je doet.
1: Ja, en naast welzijn natuurlijk ook ontwikkelingen. Want daar speelt het ook vaak in mee. Het zet je soms ook echt tot nadenken.
2: Zeker.
1: En dat is altijd heel mooi van voorstellingen. Nu ben jij vanuit Veenendaal naar Alphen aan de Rijn gekomen. Waarom dan toch Alphen aan de Rijn? Wat spreek je zo aan Theater Castellum in dat geval?
2: Ik vond het een hele mooie combinatie met die drie bioscoopzalen die we hebben. En zeker ook wat we daar draaien, een soort crossover. Hè. We draaien ook heel veel arthouse, maar ook wat commerciële films. Dat vind ik heel mooi. Theater Castellum, Marcel, mijn voorganger, heeft het echt supergoed achtergelaten. Het is een heel goed, fijnlopend theater met een topteam. En ik kom uit het beste. Ik ben geboren in Voorburg. Mijn heel veel vrienden wonen ook nog in het westen. Dus ik dacht van ja, ik ga gewoon lekker terug naar mijn roots op mijn oude dag.
1: Bijna een oud weerzien eigenlijk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Mijn moeder woont in Zoetermeer. Die is ook helemaal dolgelukkig. Dus
1: kijk.
2: Ik zie er wat vaker nu.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

God, o mijn God. Ik heb het antwoord op de vraag nooit bij mezelf gezocht. En ik zie het nu, ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel waar vandaag de details van bekend zijn gemaakt. Ook komt er een verbod op verslavende games en eindeloos doorscrollen voor kinderen tot 15 jaar. Unilever heeft verzorgingsmerk Zwitsal verkocht aan Royal Sanders, bekend van merken als het Melkmeisje van Gils en Odorex. Hoeveel geld ervoor is betaald, is niet bekendgemaakt. Ierland doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat definitief afhaakt voor de komende editie. Het weer, nu nog buien, maar vannacht droog. Morgen schijnt dan een geregelde zon bij een graad of 19.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je een klein half uurtje vertraging. Tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet staat 17 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En op de A4 richting Rotterdam doe je er tussen Roelof Arendsveen en Den Haag-Zuid 35 minuten langer over. Want ook door een ongeluk, ook hier zijn alle rijstroken weer open. Dan de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen het Malieveld en Voorburg 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden doe je er een half uur langer over. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen Zevenhuizen en knooppunt Prins Klausplein ook een half uur vertraging. Midden in de file is namelijk een ongeluk gebeurd en zijn er 2 rijstroken dicht. De A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag tussen Overschie en Delft-Noord is het op onthoud een kwartier. En dat geldt ook voor de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: vrijdag weer begonnen. En dat duurt tot aanstaande woensdag natuurlijk, de jaarmarktdag.
1: Hoe verloopt het tot nu toe allemaal?
0: Nou ja, hoe het verloopt, het weer zit in ieder geval zeker meer mee als afgelopen jaar. Want toen hadden we bijna iedere dag regen. En nu mogen we niet klagen over het weer. Dus ja, en we zijn alleen niet allemaal erg happy met de klandizie. Wat we eigenlijk toch wel ietsjes positiever hadden verwacht, zeg maar, met dit mooie weer als afgelopen jaar.
1: En waar heeft dat mee te maken dan, Tommy?
0: Ja, ik ben daar al een enkele jaren ben ik daar al mee bezig. Natuurlijk, dat de locatie is natuurlijk niet je van het. En we willen eigenlijk toch wel graag, en ik denk dat het ook wel een moedje gaat worden, naar een betere locatie toe.
1: Ja.
0: Want we willen ook niet hebben dat de jaarmarkt gaat verdwijnen van de Alfse kalender.
1: Nee, en in dat geval natuurlijk de kermis op de Alfse jaarmarkt.
0: Ja, zeker. Sowieso de kermis. Maar ja, de kermis is natuurlijk één groot onderdeel en toch wel één van de grootste sponsors voor de jaarmarkt.
1: Ja.
0: En ja, als die kermis natuurlijk op een gegeven moment geen slagingskans meer heeft, of dat het natuurlijk allemaal te min gaat worden, ja, dan moeten we toch wel met z'n allen even na gaan denken, wat gaan we doen?
1: Ja, je doet natuurlijk ook op de periode dat de kermis in het Alfse Centrum stond, hè? Dan is het helemaal onderdeel van de jaarmarkt, want ja, je loopt gewoon over het terrein heen, tussen de kraampjes door, maar je loopt ook meteen over die kermis. De kermis staat nu op het terrein van de parkeerplaats van ARC. Ja, dat is natuurlijk wel net even wat verder buiten het centrum. En daarmee merk je dus ook dat er de klanten eigenlijk in jullie geval het minder goed weten te vinden.
0: Nou ja, sowieso met de jaarmarktdag natuurlijk. Dat is de belangrijkste dag voor de kermis. En sowieso natuurlijk de combinatie van kermis en jaarmarkt. Daar is het door ontstaan. Denk ik gewoon dat wat wij nu gewoon merken is dat je gewoon, zeg maar, de mensen die normaal op de jaarmarkt lopen, als die nu naar de kermis willen, die moeten echt die uitstap gaan maken. En normaal ga je nog eventjes tussen de kraampjes door, of dan zie je die kermis draaien. Nou, dan is dat voor de kinderen weer aantrekkelijk. Dan worden ze toch eigenlijk enthousiast en slepen ze de ouders even mee naar die kermis. En dat is natuurlijk nu allemaal een beetje buiten zicht. Nu moet je het echt op gaan zoeken. En daar moeten we wel over gaan nadenken, dat we die combinatie jaarmarkt-kermis, die moet zeker terug gaan komen om eigenlijk toch wel het allemaal positief te houden.
1: Ja, wat zie jij als oplossing? De jaarmarkt door laten lopen naar het ARC-terrein of eerder terugkeren met de kermis in het centrum?
0: Nou, in ieder geval de optie, eigenlijk het verlangen is gewoon dat het teruggaat naar het centrum. En daar zullen we met z'n allen eens even over moeten gaan dubben. Van hoe gaan we dat doen? Want er is natuurlijk weinig plein meer in Alphen waar we nog iets kunnen doen.
1: Ja.
0: Dus we moeten dan gaan nadenken over toch wel een bepaalde weg of straten achter gaan sluiten. Nou, dat is natuurlijk dat is allemaal te doen, want het gebeurt in meerdere steden. Ja, en dan hebben we nog een tweede optie. En daar ben ik al enkele jaren natuurlijk mee bezig. En gelukkig zijn er nu wat meerdere mensen die zeker daar ook al over beginnen te roepen. Dat is dat we eigenlijk misschien wel met de kermis op het evenemententrein moeten gaan staan bij de Zegerplas. En dat we dan daar de jaarmarkt, zeg maar, heen gaan trekken richting de Zegerplas. En dat we dan de grondelvaart terug gaan krijgen. En dat we dat allemaal samen op de Zegerplas kunnen laten beëindigen. Dat die kermis er is met een groot vuurwerk, een lasershow. En ja, dan krijg je die combinatie van het bezoeken van de kermis. Het kijken naar de grondelvaart. En dan ook nog een keer een afsluiting met een mooie laser- en vuurwerkshow. Nou ja, goed, dan heb je natuurlijk al wel heel wat punten en ingrediënten om te zeggen van, als dit niet kan slagen, ja, dan moeten we toch wel eens even heel goed nagenomen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: studioalphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4. Richting Amsterdam heb je 25 minuten vertraging tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet. Er staat 17 kilometer file. De andere kant op, dus de A4 richting Rotterdam, doe je er ook 25 minuten langer over tussen Roelevarensveen en Den Haag-Zuid. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen het Malieveld en Voorburg een kwartier vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. De A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Bodegraven is het op onthoud 40 minuten. En verderop tussen Gouda-West en Zoetermeer een half uur vertraging op de A12 richting Den Haag. Een ongeluk, zijn daar 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
0: Dit is de

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Sporten, zwemmen, bewegen, cultuur. Het komt zometeen allemaal in één. En dat in het Vitaliteitscentrum Alphen aan de Rijn. Termen 2, de organisatie achter de zwembaden Aquarijn en De Hoorn en Alvitaal. Ja, dat wisten we al. Die gaan per 1 januari samen verder in een nieuw vitaliteitsbedrijf. En het college heeft Remco Pielstroom, duidige directeur van de Termen 2, benoemd tot directeur-bestuurder van die nieuwe organisatie. Hij neemt de taak dan om het vitaliteitsbedrijf de komende maanden verder op te bouwen en in te richten. Remco, hebben we aan de telefoon. Remco Pielstroom, goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
1: Mag ik je alvast feliciteren of is de aanname nog iets te voorbarig?
2: Nee, je mag me feliciteren.
1: Nou, gefeliciteerd.
2: Het college heeft besloten mij aan te stellen als nieuwe directeur van het directeur-bestuurder van het vitaliteitsbedrijf.
1: Hoe blij ben je?
2: Heel blij. Ja, ik vind het een hele mooie uitdaging om hiermee aan de slag te gaan.
1: Waarom vind je dat zo fijn? Dat je eigenlijk, het idee is natuurlijk al ontstaan als directeur-bestuurder van de Termen 2. Nu mag je dan eigenlijk het plan gaan doorzetten. Is dat ook hetgeen waarom je zo blij bent hierover?
2: Deels. Maar het is natuurlijk deels om samen met de collega, de nieuwe collega van Alvitaal, nog beter onszelf positioneren in de samenleving van Alphen aan de Rijn. Ja. Dat is eigenlijk het mooie wat er op ons af gaat komen.
1: En kun je dan makkelijk doortrekken met de plannen die er al liggen? Of moet je nu eigenlijk echt aan de slag om alles opnieuw op te bouwen?
2: Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop dat er is een hele gezonde basis natuurlijk in het zwembad. En een hele gezonde basis bij Alphavitaal. Waar Arjan met zijn collega natuurlijk een fantastisch werk heeft geleverd. Dus ik hoop het niet. Wat er wel anders gaat worden is, er komt natuurlijk een andere dienstverlening overeenkomst. Waar de gemeente wat van gaat vinden, wat wij gezamenlijk moeten gaan doen. Moeten gaan uitvoeren binnen de gemeente Alphen aan de Rijn.
1: Ja, want, voor wie het dossier nog niet helemaal kent, welke transitie gaan de Termen 2 en Alphavitaal zo meteen dan maken?
2: Het is eigenlijk... Wat bedoel je precies met jouw vraag nog?
1: Wat gaat dat vitaliteitsbedrijf zo meteen dan doen?
2: Ja, het vitaliteitsbedrijf gaat nu al doen wat we al doen. Dus de exploitatie van de zwembaden, de Hoorn, Aquarijn en het buurthuis Alphen aan de Rijn. En de taken die natuurlijk de buurtsportcoaches en andere vitaliteitsactiviteiten van valpreventie tot aan 90 diploma, wat Alphavitaal natuurlijk uitvoert.
1: Ja.
2: Dat voort te zetten.
1: Ja, dus eigenlijk wordt het dan nu gewoon vanuit één bedrijf allemaal geregeld en worden de huidige taken eigenlijk ook gewoon voortgezet?
2: Dat zeker. Maar goed, maar er komt natuurlijk, de hoofdtaak is natuurlijk maatschappelijk te verbinden van de organisaties. Dus niet alleen dat wij met sport, bewegen, zwemvaardigheid, et cetera, aan de slag gaan. Maar het is natuurlijk ook veel belangrijker om met andere activiteiten gaan doen met de netwerkpartners die er ook nog zijn, om te zorgen voor een gezamenlijke bijdrage voor de gezonde en een gezonde ontwikkeling en de participatie in Alphen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. De afgelopen maanden werden daar meerdere vrouwen mishandeld en aangerand. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus. Onlangs overleed iemand die het virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Voor de meeste mensen is het virus niet gevaarlijk. De Europese Commissie wil dat kinderen nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Dat staat in een wetsvoorstel waar vandaag de details van bekend zijn gemaakt. Ook komt er een verbod op verslavende games en eindeloos doorscrollen. Het weer, nu nog buien, maar vannacht droog. Morgen schijnt de zon geregeld bij 19 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 naar Amsterdam heb je tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet nog 10 minuten vertraging. A12 naar Den Haag tussen knooppunt Lunette en Woerden doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het is misschien een nieuwe naam die je voorbij ziet komen. Of tenminste hoort komen. Dat is namelijk de naam van Ariane Kop. Want sinds 1 april...

0: bloem op.
1: Kan gebeuren natuurlijk, ja. Het hangt ook een beetje in de lucht, verkoudheid en dat soort dingen. Maar nee, laten we het gesprek gewoon gaan voeren. Want ja, ik heb veel vragen aan je. Want wat kunnen we van je verwachten? Dat is natuurlijk de vraag. Laten we beginnen met de vraag, wie is Ariane Kopp?
0: Ariane Kopp is een vrouw van 58 jaar. Woon nog in Veenendaal. Ik ben wel van plan om over een tijdje, als het hier echt allemaal lekker loopt, deze kant op te gaan. Wat ik vanochtend ook al zei tegen je. Dat reizen. Ik zit een uur in de auto. Dat vind ik echt een beetje zonde tijd.
1: Ja.
0: Sommige mensen vinden dat heerlijk. Maar ik vind het zonde. Zeker ook 's avonds als ik naar een voorstelling ben geweest. En ik moet nog helemaal terug. Ik heb na jarenlange ervaring in de kunst- en cultuursector. Ik ben eigenlijk begonnen tijdens mijn studie. Lang geleden, in de vorige eeuw nog. Het is echt heel lang geleden. Als kassameisje bij het filmfestival in Rotterdam. En bij Lantaarn Venster. Dus we zijn ook het theater en de bioscoop. Dus ik heb ook wel bioscoopervaring dan wel. Nou ja, achter de kassa. Maar ik ging ook wel heel veel kijken. En nou ja, via het Luxe Theater. Jeugdtheater of Plein. Luxe Theater, Veenendaal. Ik kom in Nieuwegein nu hier. En met veel plezier.
1: En wat trekt jou zo aan kunst en cultuur?
0: Ja, het is. Ik vind het een spiegel van de samenleving. Het is geweldig om met elkaar iets mee te maken wat alleen op dat moment gebeurt. En dat is dat ontroert en dat geeft gemeenschapszin en kan je raken. En, ik weet niet. Het is een soort magisch of zo. Dus ik ben altijd, als ik naar het theater ben geweest, ook al vind ik niet alle voorstellingen even goed, ik kom er altijd anders uit dan ik erin ging. En het is ook wetenschappelijk aangetoond. Hè? Het is theaterbezoek is goed voor je.
1: Ja.
0: Het is goed voor je welzijn. Dus ga gewoon. Ga gewoon lekker een avondje naar theater. En merk dan ook wat het met je doet.
1: Ja, en naast welzijn natuurlijk ook ontwikkelingen. Want daar speelt het ook vaak in mee. Het zet je soms ook echt tot nadenken.
0: Zeker.
1: En dat is altijd heel mooi van voorstellingen. Nu ben jij vanuit Veenendaal naar Alphen aan de Rijn gekomen. Waarom dan toch Alphen aan de Rijn? Wat spreek je zo aan Theater Castellum in dat geval?
0: Ik vond het een hele mooie combinatie met die drie bioscoopzalen die we hebben. En zeker ook wat we daar draaien, een soort crossover. We draaien ook heel veel arthouse, maar ook wat commerciële films. Dat vind ik heel mooi. Theater Castellum, Marcel, mijn voorganger, heeft het echt supergoed achtergelaten. Het is een heel goed, fijnlopend theater met een topteam. En ik kom uit het beste. Ik ben geboren in Voorburg. Mijn heel veel vrienden wonen ook nog in het westen. Dus ik dacht van ja, ik ga gewoon lekker terug naar mijn roots op mijn oude dag.
1: Bijna een oud weerzien eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mijn moeder woont in Zoetermeer. Die is ook helemaal dolgelukkig. Dus
1: kijk.
0: Ik zie er wat vaker nu.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ja, het is 1 over 7. Dat betekent bijna tijd voor natafelen. Maar eerst het nieuws van de NOS.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
3: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
4: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
2: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Studio Alphen.
6: Met nu,
5: natafelen.
6: Wij zijn erbij, net als jij.
5: Studio Alphen.

Don't Stop Loving You. En een hele, hele, hele goede avond, zeg. En leuk dat je luistert naar Natafelen. De stofwolken zijn neergedaald. En hopelijk heb je je eten net achter je kiezen. Of misschien ben je nog aan het eten. En na een drukke werkweek leef je langzaam toe naar het weekend. Maar nu is het tijd om even lekker te gaan zitten. Lekker onderuitgezakt. En we gaan natafelen tot 9 uur. Een hele goede avond. Nogmaals, leuk dat je luistert. Mijn naam is Joris. En tot 9 uur schrijf ik ongevraagd bij je aan. Vaar ik mee op het ritme van je avond. En ik ben alleen vandaag. Normaal gesproken maak ik dit programma met Kevin. Of heb ik wel eens gasten. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Daarover meer. Straks gaan we even een fout bakje koffie zetten. Om eventjes de avond door te komen. En misschien sluiten we vanavond wel af met een kleine zoete versnapering. Ik weet het niet. Maar in elk geval, ik zou zeggen, we gaan er helemaal voor.

0: na tafelen waar je luistert. Hele goedenavond. Op deze donderdag 17 september is het alweer. We vliegen er doorheen. En ik moet zeggen, het is zo'n avond dat je een klein beetje het idee hebt dat het het najaar echt is begonnen. Het is donker, het is guur. Het is heel de dag al best wel een beetje aan het regenen. Eigenlijk, je wordt er misschien niet heel vrolijk van, maar dat maakt allemaal niet uit. Want we gaan gewoon lekker natafelen tot 9 uur. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Joris. Normaal gesproken maak ik dit programma met Kevin. Kevin die is ongeveer een half jaar afwezig nu door een stage. Dus ik ben hier gewoon lekker en ik zet het voort. Af en toe met gasten, af en toe niet. Vorige week had ik Eduard te gast. Dat was een groot feest. Maar vandaag doe ik het weer lekker alleen. En dat betekent veel goede muziek. Dat kan ik je beloven. Maar ook wel... Ik moet zeggen, ik zit niet per se heel erg hoog in mijn energie. Ik moet zeggen, ik heb echt een beetje het gevoel van...
1: Goeiemorgen.
0: Dat zeg maar. Maar ja, daar kunnen we wel iets aan doen. Ik heb namelijk zometeen misschien wel eventjes een bakje koffie voor jou en voor mezelf. En dan hoop ik dat we daarmee weer eventjes een flink portie energie krijgen... waarmee we straks de hele avond weer voort kunnen zetten. Klinkt dat goed? Nou, dat klinkt heel erg goed wat mij betreft. Dus we gaan zometeen, toch eventjes het bakje koffie zetten. Maar eerst even iets anders.

Juist. En we denken, we duiken eventjes memory lane in. Deze week overleed Ben Sanders. Ja, weet je, ik heb maar één keer per week uitzending. Dus ik wilde toch even aandacht aan besteden. Het is toevallig een x-aantal jaar geleden vandaag dat hij de eerste Voice won. Dus dat is toch wel bijzonder. En hij deed dat met dit nummer. En dat maakte als klein jochie toch best wel veel indruk op mij. Het zijn de Kings of Leon met Use Somebody.

0: Het is vandaag precies 16 jaar geleden dat de eerste seizoen van The Voice in première ging. En dat seizoen werd gewonnen door Ben Sanders. En hij deed zijn auditie met dit nummer. Dus vandaar. Goed, ik moet zeggen dat het is tijd om eventjes heel de boel om te gooien naar iets totaal anders.
1: De meeste Nederlanders zijn echte koffieleuten.
0: Het is tijd voor een goed stout bakkie.
2: Nee. Kijk. De eerste indruk is romig.
0: Ja, romig bakje koffie, dat is eigenlijk wat ons nu een beetje te wachten staat. Ik ga even uitleggen wat het nou precies is. Nou kijk, het is een beetje je after dinner dip. Je hebt waarschijnlijk net gegeten. Je zit een beetje na te tafelen. Je bent aan het natafelen. En dan denk je van, ik wil eigenlijk wel naar bed. Maar het is pas een kleine 7:50. We gaan nog niet naar bed. Nou, wat doe je dan? Dan zet je een bakje koffie. Maar nee, niet per se een espressootje. Dat is veel te klassiek. Nee, we gaan voor iets minder klasse. Iets meer waar je toch een klein beetje voor schaamt. Dat je er gewoon net eventjes iets te veel melk in kiepert. Suiker in kiepert. En dat je eigenlijk denkt van, nou, kan dit? Het is misschien wel een beetje koffieverkeerd. En goed, en daar hoort een plaatje bij. En wat voor plaatje hebben we vandaag? Nou, ik zat een klein beetje in de geschiedenis. Ik had het net al over 16 jaar geleden dat de voice-première ging. We gaan iets verder terug. 1958, maar dan wel 17 september, ging Pipo de Clown in première. En maak je geen zorgen, ik ga niet het Pipo de Clown nummer draaien. Ook omdat dat niet echt goed te doen was eigenlijk. Maar ik heb wel iets anders voor je in petto in elk geval. Ik weet niet precies. Dit nummer heeft er eigenlijk niet zoveel mee te maken. Ik ken het van een film, maar dit doet mij gewoon heel erg denken aan clowntjes. Ik hoop jij ook. En hoop dat ze dan een beetje. Ja, het is gewoon een beetje een circusnummer. Want circus denk ik een beetje aan Bossa Nova. Goed, weet je, luister maar zelf en laat weten wat je ervan vindt. Je kan bellen naar 0172-515153 of @natafel.radio op Instagram. Laat weten of jij dit ook een circusnummer vindt. Het is Quincy Jones met Soul Bossa Nova.
3: Koffie verkeerd.
4: Walgelijke woonvertoning is dit, zeg.
2: Ja, maar denk jij dat ik Jan Pipo de Clown ben of zo?

0: This is Bette Midler. And To Deserve You. En een hele goede avond. Leuk dat je nog steeds luistert naar Natafelen. Ja, het is iets over 7:30 ondertussen. En dat betekent dat het even tijd is om wat lokaal nieuws te behandelen. Want er is weer van alles gebeurd in Alphen en omstreken afgelopen week. We gaan naar Studio Alphen en dan heb je politieagenten. Er werd al bekend dat er een maandagochtend eentje een politieagenten gewond is geraakt op de trainingslocatie van de politie in Alphen aan den Rijn. Wat nu blijkt, de politieagenten heeft zichzelf in de hand geschoten. Dat melden meerdere bronnen van mediapartner Omroep West, of aan mediapartner Omroep West. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er om een schot rondgaat, maar wil niet bevestigen of ze zichzelf in de hand heeft geschoten. En geen sprake doen over de aard van de verwonding. Volgens de politiewoordvoerder is het wapen per ongeluk afgegaan en zijn de wonden niet levensbedreigend, maar de agent is wel naar een ziekenhuis vervoerd. Gezien het om een bedrijfsongeval gaat, doet de arbeidsinspectie ook onderzoek naar dit incident. En er staat aanstaande maandag iets moois te gebeuren. Namelijk meer dan 1000 basisschoolleerlingen komen op 21 september samen voor een groot beweegmoment. Tijdens de Nationale Sportweek op het terrein van basisschool Wereldreiziger doen leerlingen van 5 Alphense basisscholen tegelijkertijd mee aan de Team at Team Challenge XXL. Dat belooft iets moois te worden. En basketballer uit Alphen Arvin Slachter die spreekt de leerlingen toe. En daarna bezoekt hij meerdere deelnemende scholen. En dan vertelt hij aan leerlingen uit groep 7 en 8 over zijn basketbalcarrière doorzettingsvermogen. En het omgaan met tegenslagen, ook niet onbelangrijk. Goed, verder nog een kwestie hier op de website over hondenbelasting. Dat is ook interessant. De gemeente houdt dus niet bij waar het geld vandaan komt. Wordt beweerd in elk geval. En dan komt er bij de stelling, zou hondenbelasting gebruikt moeten worden voor hondenvoorzieningen? Er wordt dus jaarlijks best wel veel hondenbelasting betaald. Maar de gemeente kan niet zeggen welk deel van het geld uiteindelijk aan hondenvoorzieningen wordt uitgegeven. Dat blijkt dus uit antwoorden van het college op vragen van raadslid Mark Heemskerk van de VVD. En wat aanvullende vragen van Studio Alphen. Ja goed, hebben we toch weer mooi onderzoek gedaan. En dat is dus wel een dingetje, die hondenbelasting. Dat moet dus betaald worden door hondenbezitters. Maar bij een recente controle werd dus 635 honden aangetroffen die eenmaal niet geregistreerd waren bij de gemeente. Dus ja, daarmee loopt de gemeente ook een hoop geld mis in elk geval. De controles kosten namelijk ongeveer €20.000. In elk geval, er wordt verwacht dat er minimaal €43.000 extra aan hondenbelasting binnenkomt bij de gemeente door de controle. Dus in die zin is dat lucratief. Maar goed, het is interessant en het is een interessante kwestie eigenlijk. En er wordt ook best wel op social media van Stuur Alphen aandacht aan besteed. En waar ook mooie aandacht aan besteed en waardoor je ook eventjes naar de website kan gaan en een mooie reportage kan zien, is de jaarmarkt. Want die was natuurlijk gisteren. Dat was een waar spektakel. Dat is ongekend eigenlijk. En er was dus iets moois aan de gang. Er was de eerste drakenrace ooit. De drakenrace, ik vond het een beetje gek klinken eigenlijk. Maar trommels klinken, peddels gaan tegelijk het water in. En vanaf de andere kant wordt de juit luid aangemoedigd. De drakenbootrace. Nou goed, wat het precies is, ja, het is voor mij ook niet helemaal duidelijk eigenlijk. Want ik heb de reportage wel gekeken. Maar goed, wat draken nou precies doen in het verhaal, weet ik niet. Maar het was een spannende bootrace, uiteindelijk gewonnen door een team. Mooi, er staat een hele mooie reportage op de website. Dan kijk ik het zelf en dan ga ik hem ook nog een keer kijken. Want ik denk niet dat ik het heel erg goed snap. Maar wat ik op zich wel mooi iets vind eigenlijk, drakenboot. Mijn naam is Joris. Dan zou je zeggen dat ik daar wel goed in zou moeten zijn. Want je hebt Joris en de draak toch wel.
1: Goed verhaal.

Milo en AO Technology. Ja, het is zijn woorden uit 2008, kan je nagaan. Toen zong hij al dat hij eigenlijk een beetje moe werd van technologie. Iets waar we denk ik ons hedendaags ook wel in kunnen vinden. Ik wel in elk geval. En als jij dat ook vindt, laat het dan lekker eventjes weten. Of vertel, waar word jij moe van op dat gebied? Is het van de berichtjes? Is het van de mails? Is het van dingen die niet werken of wel werken? Of is het misschien wel AI? Je kan het laten weten op @natafel.radio. Dan kan je eventjes een DM'tje sturen of iets. Ik ben wel benieuwd namelijk wat jou beweegt op dit gebied. Want ik voel er wel iets bij eigenlijk. En goed, we gaan snel door naar een band. Dit is Pentatonix.

0: Je denkt misschien, wat heb ik nou zojuist geluisterd? Het is Pentatonix en Coventry Carol of Carol. En dan denk je vast, ja, hoe kom je hier aan? Nou, dat zal ik haar fijn uitleggen. Goedenavond, mijn naam is Joris en ik maak dit programma nu echt al bijna... Nou, nee, al meer dan 3 jaar zelfs ondertussen. Maar ik ben niet alleen maar iemand die een programma maakt voor Stuur Alphen. Ik ben ook student en hiervoor heb ik een leven achter de rug in de keuken als kok. Op vrij jonge leeftijd ben ik al op een gegeven moment daarin terechtgekomen. Maar goed, in de keuken maak je nogal een hoop verschillende collega's mee, om maar zo te zeggen. En eigenlijk nog steeds werk ik af en toe in de keuken. En toevallig onlangs in de keuken kwam ik met een collega terecht. En die had een afspeellijst en er stond best wel heel veel wel leuke, bekende muziek in. Dat ik dacht van, oh, dat klinkt bekend. Maar die kwam ook 1 keer aan met Pentatonix en die zei, oh joh, wil je dat alsjeblieft draaien? Dus dan denk ik van, ja, ik ben daarin ook niet de beroerdste. Maar bij nader inzien, na het horen van dit, ga ik er toch over nadenken. In elk geval, ja, het was niet slecht. In elk geval, als je het vergelijkt met koffie verkeert, dan kan het in principe slechter. Maar goed, heel erg leuk dat je nog steeds luistert naar tafel. Het is ondertussen bijna 7:50. Dat betekent dat we hard door de uitzending heen gaan op dit punt. Door het eerste uur. Zometeen 2e uur kan je wat cultuur verwachten en dat soort dingen. Misschien nog wat, vooral veel goede muziek en een stukje cultuur. En wie weet wat er nog te wachten staat. Misschien een zoet einde. En dan bedoel ik niet het zoet einde van het leven natuurlijk. Goed, mocht je afvragen trouwens. Hé, Joris, ik schakel net in, maar jij maakt dit programma normaal toch met Kevin. Nou, dat klopt, maar Kevin die is afwezig. Die is een half jaar op stage. Die komt eigenlijk pas weer terug, pak een beetje rond februari. Dus tot die tijd moet je met mij doen. Maar ook weer niet helemaal, want ik heb namelijk eventjes Kevin een bericht gestuurd. Ik zei, oh, Kevin, ik mis je. Iedereen die luistert, die mist je. De luisteraar mist je. Kan je niet eventjes een spraakberichtje achterlaten? En zegt hij, maar Joris, dat doe ik natuurlijk. Ik zit er net toch even lekker rustig bij. Dus gaan we even luisteren.
1: Met mijn vrouw loop ik altijd 3 keer per dag met de hondjes. En ik zeg tegen haar, van de week als het mooi weer is, gaan we zitten met z'n tweeën. En dan de hondjes gewoon voor ons. Zakje chips erbij, wijntje erbij, lekker.
0: Ja, het blijft er eentje, die Kevin. Als ik dit zo hoor, dan vraag ik me af waarom die nou eigenlijk geen tijd ervoor heeft voor natafelen. In elk geval, ik wel tot 9 uur vandaag in elk geval. En we gaan even lekker flink voetjes van de vloer gooien. En wat kan het, met wie kan het niet beter dan met Purple Disco Machine?
2: Van 7 tot 9 schuiven Kevin en Joris ongevraagd bij je aan.

0: Ja, wat een lekkere energie. Het is Purple Disco Machine en dopamine. En dat ruimt. Och, wat genieten zeg. Heerlijk zeg, hier bij Natafelen. Leuk dat je nog steeds luistert. Het is bijna 8 uur. Dat betekent zometeen eventjes tijd voor een blokje nieuws. Maar daarna toch wel eventjes tijd weer voor het volgende uur, tweede uur. En dan kan je van alles verwachten. Je kan cultuur verwachten onder andere. We duiken weer even de cultuuragenda in. En vergeet natuurlijk niet het mier zoet toetje. En dat wordt natuurlijk allemaal vergezeld door hele goede muziek en er staat weer wat te wachten. Maak je borst maar nat in elk geval. Goed, het is ook nog eventjes tijd voor een ander plaatje. Het is namelijk, ik weet niet of je dit, zegt dit je iets als ik dit zo...
1: Natafelen, goedgekeurd.
0: Ja, precies. Het is tijd voor de nieuwe Natafelen, goedgekeurd. Vorige week Greta van Vliet... Greta Van Vliet, de Amerikaanse rockband en de War on Drugs, de strijd aan. Het nieuwe nummer van de War on Drugs was echt net uit. Eigenlijk vers van de pers, kakelvers kan je zeggen. Maar in elk geval, ja. En ik heb aan mijn gast vorige week gevraagd, wat wordt de nieuwe Natafelen goedgekeurd? Het was uiteindelijk, is de keuze toch gevallen op de War on Drugs. Dus dat is in elk geval een leuke, interessante keuze. En het is de nieuwe Natafelen goedgekeurd in elk geval. Ik hou niet langer in spanning. Het nummer heet Who's That? Hij zit ook in de nieuwe EAFC, het nieuwe computerspel, zag ik. Dus we gaan ervan genieten, want dat kan je heel erg goed bij de War on Drugs. En dan spreek je zo meteen weer in het tweede uur.
1: Natafelen, goedgekeurd.
2: Ja, maar ik doe eens normaal, man.
3: Hé, hey, Frizzy.
4: Hé,
3: Frizzy.
4: Hé.
3: Hoe is het?
4: Ja.
3: Goed.
4: Ja, ja.
3: Naar de caravan geweest?
4: Nee.
3: Ga je niet meer naar de caravan?
4: Nee.
3: Heb je wel een caravan?
4: Nee.

0: zit je gezellig te eten.
1: Yeah.
0: Ja, lekker hè. En dan rustig een kopje koffie. Zo, ontspannen. En op de achtergrond...
2: Welkom bij Natafelen.
0: Jouw programma voor tijdens het natafelen. Natafelen op Studio Halve.
3: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Juist, het is weer 8 uur geworden, dus tijd voor het nieuws van NOS.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
6: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
5: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
7: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
5: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
10: Met nu?
9: Natafelen. Wij zijn erbij. Net als jij.
8: Studio Alphen.
0: Hey, je luistert naar Natafelen.
9: Studio
8: Alphen.
9: Dit is Studio Alphen.

hoort Somber. En het is Back to Friends. Een hele, hele goede avond. Leuk dat je luistert naar Natafel. Het is ondertussen 6 over 8. En tot 9 uur ga ik gewoon door. Schuif ik ongevraagd bij aan. Mijn naam is Joris. Goedenavond. En heel erg leuk dat je luistert in elk geval. Komend uur bestaat je een aantal zaken te wachten. Zometeen duik ik even de cultuuragenda in. Want wat is te doen hier in Alphen en omstreken? En wat zijn die omstreken? Denk aan Zwammerdam, Boskoop, Hazerswoude. Ja, maak je borst maar nat. Het gaat alle kanten op in elk geval. En er is elk weekend genoeg te doen. Daar duiken we zometeen in. Dan gaan we nog een aantal gaan we nog wat muziek draaien. Er zit ook wat nieuwe muziek aan te komen. En daar wil ik je niet zenuwachtig voor maken. Maar ik ben eigenlijk hartstikke zenuwachtig daarvoor. Dat belooft wel iets heel erg leuks te worden. En tot slot gaan we nog eventjes aan een zoete versnapering. En dan is de uitzending alweer voorbij. Dus nog genoeg op programma tot 9 uur in elk geval. Maar eerst hebben we nog best wel wat muziek die we gaan draaien in elk geval. En dit is er eentje uit 2022. Het is voor mij toch wel een soort nostalgie eigenlijk, deze plaat. Hij kwam onlangs te overlijden, Oliver Tree. Maar hij wordt vooral met dit nummer onder andere herdacht. Het is een echte banger samen met Robin Schulz. En het heet Miss You.

0: zijn de Cars. Deze ontzettende jaren 80 banger. Het is Heartbeat City en deze speelden ze onder andere ook op Live Aid in 1985. En daar maakten ze best wel veel indruk mee. Toch een kleine cultuurlesje en we blijven een klein beetje in die trant. Lijkt me wel leuk in elk geval. We gaan namelijk naar
1: de
0: cultuuragenda. Ja! Oké, dat werkt toch beter met z'n tweeën, maar het is tijd voor de cultuuragenda. Wat is er te doen dit weekend in Alphen en omstreken? Denk aan een leuke expositie, een workshop, een voorstelling. Het kan eigenlijk alle kanten opgaan. Maar goed, ik ga je meenemen naar mijn weekendplannen of met mijn weekendplannen. Misschien krijg je dan een klein beetje inspiratie. En oh, het is zo'n mooi weekend namelijk. Dit is gewoon in Alphen, Museumpark Archeon. Je kent het wel, de hotspot van Alphen. Het is namelijk culinair weekend bij het Archeon. Met onder andere Pierre Wind op zaterdag 19 en zondag 20 september... staat Museumpark Archeon volledig in het teken van culinair genieten door de eeuwen heen. Dus kom langs voor een smaakvolle reis door de prehistorie, Romeinse tijd en de middeleeuwen. Overal in het park zijn verrassende hapjes, bijzondere demonstraties en inspirerende verhalen te beleven. En zoals ik net al zei, topkok Pierre Wind is beide dagen aanwezig om alles te overzien. En steekt zelf ook de handen uit de mouwen. Met zijn aanstekelijke energie en creativiteit geeft Pierre Wind dit culinaire weekend een extra dimensie. Van oerpannenkoeken met brandnetelstroop tot wentelteefjes bakken. Hij neemt jong en oud mee in zijn verrassende kijk op koken en proeven. Nou, dat lijkt me echt onwijs leuk. Ik hou van koken, zoals ik misschien net al een beetje zei, maar waanzinnig. Dat is dagelijks vanaf 19 september tot en met 20 september. Oftewel gewoon dit weekend. In principe is het gratis, maar voor 1 euro kan je de proeverijkaart bemachtigen. Dat is geen geld voor zo'n waanzinnige workshop. En het klinkt heerlijk. Het klinkt genieten. En wat ook heerlijk klinkt, is dit is dus ook mooi. Dit is ook gewoon dezelfde 2 dagen. Dit is ook dit weekend. Dorpshuis de Juffrouw in Hazerswoude-Dorp kan je heen. Daar heb je namelijk CCR. En ik vrees dat het niet echt is. Nee. Het is niet de echte, het is een tribute band. Maar die spelen in de grote zaal van de Juffrouw hier. En voor 12,50 kan je erheen. En dat is dus 2 dagen. En het is zo, die spelen lang trouwens. Die spelen van 8 tot 11:15. Zowel aanstaande zaterdag als aanstaande zondag. Zeg ik dat goed? Nee, dat zeg ik verkeerd trouwens. Aanstaande vrijdag en aanstaande zaterdag van 12. Ik snap het. Trouwens, het staat hier heel raar aangegeven, maar ik ga het nog een keertje voor je rectificeren. Het is dus morgenavond vanaf 8, maar het is dus overmorgen heel vroeg ochtends klaar. Het duurt namelijk tot 11:45, dus in die zin omspant het 2 dagen. Jeetje, wat een verwarring. Ik hoop dat dit klopt trouwens. Als ik het verkeerd heb, nou, dan moeten ze het toch echt even beter aangeven. Er staat ook verder weinig informatie. Maar voor 12,50 kan je in elk geval CCR beluisteren. En dat vind ik waanzinnig. Dat is namelijk misschien wel een van de beste bands ooit uit Amerika. En ook een van de meest invloedrijke bands uit Amerika ooit. Dus dat is waanzinnig. En van gelul over Amerikaanse bands ben ik wel even klaar mee. Ik ga nu naar een Duitse band. Het is namelijk Gueno Apes. Ken je dat? Eind jaren 90. Onwijze bangers en flink knallen.

0: Ja, Guano Apes en Open Your Eyes. Wat een onwijze banger, zeg. Het ademt de late jaren 90. Maar ik vind het toch wel echt een flinke knaller, hoor. En over flinke knallers gesproken. Dit is er eentje. Ja, is dit er eentje? Nou ja, meer knallen kan je bijna niet.
1: Het deed

Zometeen wat nieuwe muziek. Onder andere dan. Maar eerst draaien we nog even wat bekende meezingers. Misschien wat recente hitjes. Denk bijvoorbeeld aan onze grote vriend, meneer Alex Warren.

Ja, Fever Dream. Over Fever Dream gesproken. Leuk dat je luistert naar Natafelen. Tot 9 uur blijf ik gewoon bij je. Vaar ik mee op het ritme van je avond. Mijn naam is Joris. Dat is genieten zeg. Dat is heerlijk zeg. En ja, oh, ik zit er echt lekker in. Ik ben echt wel een beetje... Ik ben hartstikke blij. Dus ik stel voor, misschien zou ik anders even een leuk achtergrondmuziekje aanzetten voor de sfeer. Gewoon even een beetje sfeer erin brengen. Oké, daar gaan we. Ja, precies. Tot 9 uur kan je gewoon lekker luisteren. Oké, wat zitten we nou weer te luisteren? Tot 9 uur kan je...

0: Ja, wat nieuwe muziek. Wat, ja, daar gaan we gewoon even bij stilstaan. En och, wat is dit toch heerlijk sfeertje qua muziek. Ja. Oké, ja, dat werkt niet helemaal goed. Nee, goed. Nieuwe muziek. Ja, we gaan nu niet naar helemaal nieuwe muziek, maar wel naar een band die best wel viral gaat tegenwoordig. Althans, viral. Op social media gaan fragmentjes van ze viral. Maar het is niet dat ze al zoveel beluisterd worden. Het zijn hele jonge Amerikanen. En ik vind het toch wel een intrigerende band. Ik heb ze live gezien op Lowlands. Dat vond ik moeilijk. Laat ik het op moeilijk houden. Maar zeker als je het wat vaker hoort, dan gaat het toch een soort dagen. En dan ga je toch een soort, ja, ik weet niet. Het groeit bij je in elk geval. Dus ik wil jou voor het eerst kennis laten maken met Geese. En het mooie is aan Geese, als je dat dan vaak hoort, dan denk je na een tijdje echt van, oh, dit is eigenlijk best wel goed. En de zanger Cameron Winter, het is een bijzondere, ja, getalenteerde jongen eigenlijk, die ook solo al veel interessante dingen doet.
1: Bij Natafelen houden we van onbekende muziek. Ken je deze al?
0: En misschien dat hij een beetje jammert, misschien dat het even wennen is, dat het een beetje zeurderig is. Maar we gaan er gewoon naar luisteren. Het is Geese. Het is Au Pair du Cocaïne. In het Engels gaan trouwens.

0: Yeah, wat is dat funky zeg. Heerlijk zeg. Oh, genieten. Het is Cheryl Lynn en Got To Be Real. Nou, ik moet zeggen, dit is echt een dansbaar plaatje. Dit is echt gewoon,
1: Als ik een bril op had gehad, dan waren de glazen beslagen geweest.
0: Ja, knoop dat maar in je oren. Dat is een klein beetje hoe ik me voel nu. Ja, genieten zeg. En het is tijd voor, een item wat ik normaal gesproken hier heb als aan de vooravond van een nieuw album. Dat is misschien niet helemaal het

0: carnaval, maar we gaan toch eventjes op deze manier inleiden. Het is namelijk...
1: Release me. Let's get ready to rumble.
2: Nieuwe muziek ligt voor je klaar.
0: Ja, er ligt inderdaad nieuwe muziek voor je klaar, zoals ik daar, zoals je mij al daar hoorde zeggen inderdaad. Oké, Warhouse is toch wel echt een van de favorieten van Natafelen. Het is een band geleid door Maarten de Volderen, een Belgische band, een Vlaamse band zelfs. Wel Engelstalig, belangrijk om te vermelden. En hij is een van de... van de bandleden van Balthazar, een andere Belgische band, vrij grote band. Maar goed, hij heeft Warhouse. Gavin en ik hebben elkaar ooit gevonden met Warhouse. Min of meer, we zijn samen ooit naar een concert geweest ook. En het is gewoon een waanzinnige band. Het is hele artistieke, interessante, ja, alternatieve pop. Muziek, soms een rockrandje, soms een jazzrandje zou ik willen zeggen. Maar hij heeft een nieuw album aangekondigd en twee singles uitgebracht. Dat nieuwe album, dat zou ik normaal gesproken nu behandelen omdat die morgen uitgebracht wordt. Nee, dat is niet zo. Het is pas 15 januari. Duurt nog heel erg lang. Maar toch wil ik graag een van de twee nieuwe singles aan je laten horen. Want het is voor Warhouse begrippen echt eventjes andere koek. Ik heb het al beluisterd en ik was eigenlijk in de war. Is dit een rapper? Is dit Slowthai? Is dit, weet ik veel. Is Travis Scott? Is dit, Kanye? Nee, ja, wie is dit? Het klonk een soort hip-hop, maar het klonk ook intens. Niet eens meer alleen maar zang, in plaats van de zoele zang die je normaal gewend bent bij Warhouse. Ook veel rap-achtige, bijna percussieve geluiden die soms niet eens zoveel zeggen, maar daarmee juist ook heel erg veel zeggen. Goed, heb ik je nu, heb ik je nu nieuwsgierig gemaakt? Ik wil hem graag nog een keer luisteren. Misschien haal ik er nu meer uit en ik wil hem graag aan je te horen brengen. Het is The Baby van Warhouse en het is de nieuwe plaat en het belooft... Ja, het belooft nogal een spektakel te worden, dat album. Ik ben heel erg benieuwd. Dit gaat gewoon een hele andere kant op. Dus hier in Release Me, The Baby van Warhouse.

Creedence Clearwater Revival en Have You Ever Seen the Rain? Toch toepasselijk aangezien ik net bij de cultuuragenda nog vertelde dat er dit weekend hier in Alphen of in de omstreek van Alphen, Hazerswoude dorp, dacht ik, is er dus een Creedence Clearwater Revival. Ik denk tribute band op zich. Ik weet het niet officieel gezien dat er eigenlijk helemaal niet bij stond. Het zou ook echt kunnen zijn, maar die bestaan al niet meer sinds eind jaren 70. Dus het lijkt me sterk, maar wie weet. En heel erg leuk dat je luistert naar Natafelen nog steeds. In elk geval op deze donderdagavond. Wat is het vandaag? Het is 17 september alweer onder andere. En weet je wat nou leuk is aan Natafelen? Dat is namelijk dat het een heel interactief programma is. Ik ben misschien alleen nu voor de komende tijd, maar ook niet helemaal. Ik heb namelijk allemaal, jij luistert natuurlijk namelijk ook. En je kan gewoon een plaatje aanvragen en misschien draai ik die wel. En zo kreeg ik zojuist een verzoekje binnen via Instagram, die toch wel mijn aandacht trok eigenlijk. Namelijk Johan, die stuurde mij een berichtje, die zegt: Joris, wil je alsjeblieft Fulu Miziki draaien? Dat heeft hij gezien op Lowlands en dat was heel bijzonder. Het zijn namelijk gasten uit... waar kwamen ze nou vandaan? Wacht, ik pak heel eventjes het berichtje erbij. Nee, dat heeft hij helemaal niet gezegd trouwens waar we aangaan. Hij zegt alleen gasten uit een Afrikaans land. En die gebruiken dus hun... Die hebben alles gemaakt. Hun kleding, hun kostuums en hun instrumenten. Van afval. Dus we gaan luisteren naar Pieteron. Dankjewel, Johan. En belangrijk aan dit nummer is ook dat je dus... het is een verzoekje. En wil jij een verzoekje insturen? @natafelen.radio op Instagram. En dan, wie weet, misschien draai ik wel jouw nummer. Dus dit is Fulu Miziki en Pieteron.

Het is Lips Inc. en Funky Town. Oh, meer funky dan dit. We dachten dat het niet meer funky kon, deze uitzending, maar het kon blijkbaar nog wel. Heerlijk plaatje uit 1980. En het is tijd voor... Ja, hoe ga ik dit omschrijven? Het is tijd voor wat zoetigheid. Want we zijn namelijk op dat punt aangekomen van de uitzending.

Eigenlijk vind ik het nog bijna oneerlijk dat ik dit omschrijf als een zoete einde. Want het kan namelijk ook gewoon hartig zijn. Ik bedoel, ik ben zelf niet vies van een kaasplankje als gouwenaar die ik ben natuurlijk. Maar het toetje, oftewel, ja, denk aan slagroom, denk aan chocola, denk aan fruit, zoete zooi. Waar de tandarts niet blij van wordt. Goed, ja, ik dwaal een beetje af, maar heel erg leuk dat je hebt geluisterd naar deze uitzending van Na Tafel hier op donderdag 17 september 2026. Ik zeg het jaartal er ook maar bij. Je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. Je kan mij volgen op j.sirre op Instagram. Wel privé, dus je moet wel van, met een goed, ja, goed verzoekje komen, zeg maar. Maar wie weet. En anders gewoon natafel.radio op Instagram. Dan krijg je elke week weer updates over de uitzending. Wat er te doen is, wat er te horen is. Wie er te gast is. En dan maak je borst maar nat in elk geval. Op andere social media kan je dat ook nog eventjes doen. Op Facebook zijn we bijvoorbeeld ook actief. Die is namelijk gekoppeld aan onze Instagram. Maar goed, doet er niet toe. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Volgende week ben ik hier weer met een gast. Is dat zo? Ja, dat is zo. Volgende week heb ik een gast. Wie dat is, dat hou ik nog even geheim. Maar het is eentje die zijn sporen in het leven wel verdiend heeft, kan je zeggen. En die... ja, dat belooft een gedenkwaardige, eigenaardige, eigenzinnige uitzending te worden in elk geval. Goed, en we eindigen de uitzending vandaag weer met muziek natuurlijk. En zoals je misschien, als je vaker luistert, hebt gehoord... ik ben best wel fan van een beetje zwoele muziek. Misschien een beetje soulvolle muziek toch wel eigenlijk. Zo eindigen we de uitzending graag. Ik zei laatst nog dat ik Sitting on the Dock of the Bay van Otis Redding... de soulplaat der soulplaten. Misschien wel de fijnste afsluiter vindt van een uitzending in het algemeen. Maar goed, dat is natuurlijk heel erg oud. En we kunnen ook eventjes naar de jaren 90. In de jaren 90 had je een beweging, de Neo Soul. En dan heb je de grondlegger van de Neo Soul. En dat is D'Angelo. En D'Angelo, die wil ik vandaag draaien. Hij kwam vorig jaar tragisch te overlijden. Op veel te jonge leeftijd, 51-jarige leeftijd. Maar zijn muziek die leeft voort. En zo ook in Natafelen vandaag. Dus het lijkt me leuk om eventjes een plaatje daarvan te draaien. Om de uitzending af te sluiten. Dus dat ga ik dan ook doen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En een hele, hele, hele fijne avond wel thuis. Feline is er niet... vrees ik. Dus dan kan je alsnog wel lekker blijven luisteren naar Studio Alphen, want we hebben in principe genoeg leuke muziek in de aanbieding natuurlijk. Ja, dat was hem, hè. Dat was hem. Joris, dat was hem, dat was hem. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Fijne avond. Wel thuis. En slaaps.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
3: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Wir haben alle Panik in Spanien zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
2: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen.

0: De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van: kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
2: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

But if the world was ending, you come over, right? You come over.

0: Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël-demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

God, o mijn God. Ik heb het antwoord op de vraag nooit bij mezelf gezocht. En ik zie het nu, ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost. Ik

0: StudioAlphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest...